illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om twee mannen en vier vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerle en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.

Zangeres Stella Lefty vangt op deze track Lean In Kiss Me exact dat ene magische, spannende moment vlak voordat twee mensen elkaar overgeven aan de liefde. Het gaat over het loslaten van alle twijfels, het opzoeken van de nabijheid en gewoon durven kiezen voor het gevoel.

0: Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Dit is het nieuws. Goedenacht. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland, waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Bijna de helft van de kinderen in Noord-Brabant tussen de 10 en 15 jaar komt online ongewenste content tegen die hen bang of verdrietig maakt. Dit blijkt uit een onderzoek onder 800 kinderen. De campagne Blijf in beeld moedigt ouders aan om vroeg met hun kinderen te praten over smartphonegebruik en online ervaringen. Gavenaar Jolwin Dobbelsteen, 47, wil Gerard Ekdom voor één dag vervangen tijdens de ochtendshow Ekdom in de Morgen op 18 september. Hij heeft 300 likes op Instagram nodig voor zondag 30 augustus om kans te maken. Likes kunnen worden gegeven via zijn Instagram-bericht. De wijkraad Padbroek heeft succes geboekt in de bestrijding van de Aziatische hoornaar met 74 gevangen koninginnen. Door het plaatsen van vallen en het verwijderen van embryonesten zijn er nauwelijks meldingen meer. Bewoners moeten echter alert blijven, vooral nu secundaire nesten kunnen ontstaan. Meldingen van geelpoothoornaars zijn welkom via de Buitenbeter-app. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opgedragen een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven, waarna minstens 2000 mensen uit angst voor nieuw geweld naar een buurland zijn gevlucht. De Queen of Country Music, Dolly Parton, is overleden op 80-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie gisteren gemeld. Met meer dan 100 miljoen verkochte platen behoort de zangeres en zakenvrouw tot de bestverkopende artiesten alle tijden. Dolly Parton laat een indrukwekkend oeuvre achter van de ruim 3000 zelfgeschreven nummers voor zichzelf, maar ook andere artiesten. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop Powercaps. Het gaat om verdachten van tussen de 33 en 46 jaar oud. En die komen uit onder meer Nut, Geleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van de middelen die ze via de webshop hebben gekocht. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado gisteren. De vernieling is groot. Van de ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een honderdtal als verloren worden beschouwd. Dat melden lokale autoriteiten. Het weer tenslotte. Flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Een herkenbaar verhaal verpakt in een heerlijke poptrack. De Nederlandse zangeres Luna is terug. In haar nieuwste single Schoonzoon zingt ze op een luchtige manier over die ene liefde die haar ouders waarschijnlijk niet als ideale schoonzoon zien, maar waar ze zelf wel als een blok voor valt. Een vrolijke Nederlandstalige track met een knipoog.

Flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opgedragen een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven, waarna minstens 2000 mensen uit angst voor nieuw geweld naar een buurland zijn gevlucht. De Queen of Country Music, Dolly Parton, is overleden op 80-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie gisteren gemeld. Met meer dan 100 miljoen verkochte platen behoort de zangeres en zakenvrouw tot de bestverkopende artiesten alle tijden. Dolly Parton laat een indrukwekkend oeuvre achter van de ruim 3000 zelfgeschreven nummers voor zichzelf, maar ook andere artiesten. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop Powercaps. Het gaat om verdachten van tussen de 33 en 46 jaar oud. En die komen uit onder meer Nut, Geleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van de middelen die ze via de webshop hebben gekocht. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado gisteren. De vernieling is groot. Van de ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een honderdtal als verloren worden beschouwd. Dat melden lokale autoriteiten. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 5 september om 4 uur begint de Village Festival in Stevensbeek. Het festival vindt plaats aan de Radioweg 1 in Stevensbeek en is voor jong en oud. Het evenement loopt ook op zondag 6 september door. Bezoekers kunnen rekenen op muziek, entertainment en activiteiten voor verschillende leeftijden. Op zaterdag 5 september van 11 tot 5 kun je in Sambeek terecht voor Kunst van het Geloven. Het centrale adres is Grote Straat 71 in Sambeek. Hedendaagse kunstenaars presenteren hun werk in kerken en kapellen in de voormalige gemeente Boksmeer. Het bijzondere is juist de combinatie van moderne kunst met eeuwenoude religieuze gebouwen. De manifestatie vindt ook plaats op zondag 6, zaterdag 12 en zondag 13 september.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Scheid aan de grens vindt op 29 en 30 augustus plaats in Overloon en Venray. Vrijwilligers zijn essentieel voor de organisatie. Die bestaat uit verschillende werkgroepen. Het festival met het thema Wonderlijke Twist, Niets is wat het lijkt, biedt muziek, kunst en straattheater. De entree is gratis. De nieuwe fietsroute, het spoor van Zand en Gint, is gelanceerd door het online fietsplatform Land van Gint en Zand in samenwerking met Tunese Zand en Gint. De 40 kilometer lange route verbindt natuur en geschiedenis in Noord-Limburg en is gratis beschikbaar via Komoot. Bijna de helft van de kinderen in Noord-Brabant tussen de 10 en 15 jaar komt online ongewenste content tegen die hen bang of verdrietig maakt. Dit blijkt uit een onderzoek onder 800 kinderen. De campagne Blijf in beeld moedigt ouders aan om vroeg met hun kinderen te praten over smartphonegebruik en online ervaringen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Waterschap Aan Maas begint deze maand met de voorbereidingen voor het aanpassen van het stroomgebied van de Raam. Dit gebied bestaat uit verschillende beken, zoals de Hoge en Lage Raam. Aan Maas werkt samen met verschillende partijen om de beken beter bestand te maken tegen extreme regen en langdurige droogte. Beken worden breder en ondieper, er komt ruimte voor waterberging en bij nieuw te bouwen stuwen worden de waterpeilen verhoogd. Klinkt positief, maar niet iedereen is gerust. Zo ook Bart Maassen, wiens boerderij direct aan de Hoge Raam ligt.
1: Ze willen de beek, de Hoge Raam dus, verondiepen. Als ze de sloot hier, de Hoge Raam, ondieper maken, dan denk ik dat we meer overlast krijgen met regen. En we hebben dat verschillende keren meegemaakt, dat hier over de brug ging het water. En het hele weiland stond blank, er waren 6-7 hectare, die stonden hartstikke helemaal blank. Dus als we nog ondieper maken, dan hebben we veel meer wateroverlast krijgen.
0: Het gebiedsplan werd al in 2018 vastgesteld. Volgens projectmanager Patrick Omens van Aan Maas zal de wateroverlast door het ondieper maken van de beek meevallen, omdat de beek tegelijkertijd breder wordt gemaakt. Daarnaast benadrukt hij dat de maatregelen hoe dan ook noodzakelijk zijn.
2: 2026 gaat de boeken in als een extreem droog jaar, maar we vrezen dat dat vaker gaat gebeuren. En dat geldt eigenlijk ook voor de nattigheid. We hebben te maken met extremere neerslag. En juist om ons daarop voor te bereiden, richten we dat watersysteem wat robuuster in.
0: Een andere bewoner in het gebied is boer Frans van Diepenbeek. Ook hij voelt nattigheid.
3: Ik woon dicht bij de raam, zeg maar, waar ze de stuw gaan bouwen. En de stuw is aangevraagd ter bescherming van graven, maar ze gaan hem gebruiken voor pijlopzet om tongelaar te vernatten. Door de pijlopzet heb je meer kwelwater. Dat kwelwater wil zeggen dat het van onder in de grond omhoog gedrukt wordt. En dan heb je een drooglegging van, zeggen ze, van 40 centimeter. Maar als wij het land moeten bewerken met een drooglegging van 40 centimeter, dan rijden we gewoon in de modder met ploegen en bewerken. Dus je kunt helemaal niets bewerken. En dat is het grote probleem. En ja, hun zeggen van niet en wij wel.
0: Hebben jullie het gevoel dat het waterschap jullie hoort?
1: Nee, dat zeker niet. Nee. Ja, ze horen wel, maar ze luisteren niet.
3: We zijn jaren aan het praten geweest, dus ja, sinds 2018. En dan denk je, ja, het is elke keer hetzelfde. Nee, nee, nee, nee. Dus ja, dan denk je, gewone mensen snappen het en het waterschap wil het niet snappen. De meeste mensen die in de omgeving die ik ooit mee praat, zeggen allemaal hetzelfde. Dan wordt het bij jou nat. Ik zeg, ja, dan moet je bij het waterschap zijn. Die zeggen van niet.
2: Als je het dan hebt over hoe communiceren we met de mensen, ja, we hebben geprobeerd dat zo transparant mogelijk en tijdig mogelijk te doen. Kijk, de mensen die die zorgen uiten, die wonen en werken hier en die kennen het gebied goed. Daar zijn we ook volop mee in gesprek, nog steeds. Dat zullen we ook blijven doen. Wij hebben wel een iets andere mening over wat is nou overlast of wat is nou gewenst in deze maatregel.
4: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vulddoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Dat schrijft nu.nl. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop PowerCaps. Het gaat om verdachten tussen de 33 en 46 jaar oud. En die komen onder meer uit Nutgeleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van middelen die ze via de webshop hebben gekocht. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee kwamen 4 mensen om het leven. 2 dagen eerder viel het Amerikaanse leger ook een schip aan in de Stille Oceaan, waarbij 2 mensen omkwamen. Volgens Associated Press zijn er sinds de regering Trump bijna 68 aanvallen uitgevoerd, met een dodental van 227 mensen. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado van gisteren. De vernieling is groot. Van ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een 100-tal als verloren worden beschouwd. Dat melden de lokale autoriteiten. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. Op vrijdag 4 september vanaf 14:30 is het kermis in Groningen. De attracties staan bij Maastraat 17 in Groningen op het terrein van de Lempse Kuul. De dorpskermis loopt tot en met zondag 6 september en is bedoeld voor jong en oud. Een typisch dorpsfeest waarbij attracties, ontmoetingen en gezelligheid centraal staan. Op zaterdag 5 september om 4 uur begint de Village Festival in Stevensbeek. Het festival vindt plaats aan de Radioweg 1 in Stevensbeek en is voor jong en oud. Het evenement loopt ook op zondag 6 september door. Bezoekers kunnen rekenen op muziek, entertainment en activiteiten voor verschillende leeftijden.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Scheid aan de grens vindt op 29 en 30 augustus plaats in Overloon en Venray. Vrijwilligers zijn essentieel voor de organisatie. Die bestaat uit verschillende werkgroepen. Het festival met het thema Wonderlijke Twist, Niets is wat het lijkt, biedt muziek, kunst en straattheater. De entree is gratis. De nieuwe fietsroute, het spoor van Zand en Gint, is gelanceerd door het online fietsplatform Land van Gint en Zand in samenwerking met Tunese Zand en Gint. De 40 kilometer lange route verbindt natuur en geschiedenis in Noord-Limburg en is gratis beschikbaar via Komoot. Bijna de helft van de kinderen in Noord-Brabant tussen de 10 en 15 jaar komt online ongewenste content tegen die hen bang of verdrietig maakt. Dit blijkt uit een onderzoek onder 800 kinderen. De campagne Blijf in beeld moedigt ouders aan om vroeg met hun kinderen te praten over smartphonegebruik en online ervaringen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Omroep Land van Kuik deelde op woensdag 19 augustus het verhaal van slager Henk Meulenpas uit Wilbertoord. Wiens aangenomen dochter Aisha uit het Afrikaanse land Guinea in West-Afrika geen verblijfsvergunning krijgt. Terugkeren is voor Aisha te gevaarlijk en Henk verliest mogelijk niet alleen een dochter, maar ook een opvolger voor zijn slagerij. Het verhaal maakte veel los, zelfs buiten Land van Kuik. De afgelopen dagen werd Henk door verschillende media benaderd en vanuit burgers ontstaan initiatieven om Henk en Aisha te helpen. De massale aandacht raakt de 73-jarige slager.
1: Het is wel een hele steun voor ons. Het is, we waren in eerste instantie kapot van en dan zijn we nog. Want hoe kunnen ze zo'n meisje uitzetten? Zo positief hier in Nederland. Ze doet haar werk goed. Ze is een voorbeeld voor alle immigranten. En dan komt, komt de IND met een negatief besluit. En daar waren we helemaal van overdonderd. En dan zijn we nog, maar moet ik zeggen, door de steun. Dat voelt toch wel heel goed aan. Dat mag ik wel zeggen.
0: Ja, want hebben jullie ook aandacht gekregen van buitenaf ook, naast de media?
1: Ja, er is een petitie opgestart. We krijgen heel veel, straks als er iemand van de slagerscombinatie van Nederland, dus er gaan alle slagers gaan ze aanschrijven en die willen dus die petitie tekenen. Er wordt allemaal aandacht aan gegeven. Dus ja, massaal.
0: En die petitie, hè, ik heb hem zelf ook gezien, die heeft bijna 5000 handtekeningen. Wat doet dat met jullie?
1: Ja, daar zijn we super blij mee, moet ik zeggen. Dat is een enorme steun voor ons. Dus daar zijn we trots op dat we toch aandacht krijgen. En dat is ook belangrijk, dat is ook ons doel. Wij willen gewoon echt aandacht. Want ja, voor Aisha loopt het gewoon heel slecht af als je daar komt. Een eigen kind verliezen, dat kunnen wij gewoon niet verdragen.
0: Aisha vluchtte in 2022 naar Nederland nadat ze door familie in Guinea werd bedreigd. Sindsdien woont ze in bij de familie Meulenpas. Ze helpt mee in hun Boksmeerse slagerij en is daar inmiddels een vertrouwd gezicht. Henk hoopt dat de aandacht voor haar situatie ertoe leidt dat Aisha in Nederland mag blijven.
1: Ja, hoe moet ik zeggen, hoe meer aandacht er komt, hoe meer hoop we krijgen. Want er is eigenlijk zoveel gebeurd met Aisha dat als dat niet meer kan, dan snappen wij het helemaal niet meer.
0: En hoe heeft Aisha op de aandacht gereageerd?
1: Verschillend. Met tijden heeft ze het gewoon heel zwaar. Moet ik zeggen, want dat ze weg moet gaan, dat overleeft ze niet. Dat weten we 100% zeker. En dat is niet makkelijk. Daar ben je ook mee bezig. Hè. Het is wel een steun voor haar en we proberen haar af te leiden. Maar ja, dit is echt verdrietig.
0: Als u rechtstreeks met de mensen zou kunnen spreken die beslissen over haar verblijfsvergunning, wat zou u hen dan recht in de ogen willen zeggen?
1: Dat ze het is heel goed over na moeten denken, wat ze hier aanrichten. Ik zei, Aisha is haar leven afgelopen als ze op het vliegtuig moet stappen. Dan is het gewoon afgelopen. En dat doet ons heel veel zeer. Terwijl iemand die een voorbeeld geeft, naar huis moet. En iemand die hier ruil schopt, blijft. En dat doet mijn ook zeer.
0: Laten we hopen op een goede afloop.
1: Ja, daar gaan we vanuit. We blijven ervoor vechten. En we hebben steun uit heel Nederland. Uit alle delen van Nederland krijgen wij steun. En dat groeit elke dag, elke uur moet ik zeggen, groeit dat.
2: Voel de zomer. Hoor de zomer. Omroep Land van Kuik. Dichter bij de zomer dan je denkt.
3: De Noorse meester van de Tropical House slaat de handen ineen met de Amerikaanse country- en volkszanger Max McNown. Deze collab brengt een nostalgische dosis melancholie. Het intense verlangen om terug te reizen in de tijd en opnieuw te voelen wat er ooit was. Die warme akoestische vocals gecombineerd met de heerlijke herkenbare cargo beat. Dit is Take Me Back.

Zonneprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Gemeenten geven nog te weinig prioriteit aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt een onderzoeksinstituut voor sport en bewegen, terwijl vroeg bewegen juist cruciaal is. Volgens onderzoekers kunnen gemeenten helpen door veilige speelplekken en wandelroutes aan te leggen. Ook consultatiebureaus en buurthuizen hebben gemeentelijke steun nodig om beweegactiviteiten voor de jongste doelgroep op te zetten. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 dagen eerder viel het Amerikaanse leger ook een schip aan in de Stille Oceaan, waarbij 2 mensen stierven. Sinds het begin van de regering Trump, bijna een jaar geleden, zijn volgens Associated Press zeker 68 aanvallen uitgevoerd, met een dodental van 227 mensen. En grenspomphouders in Nederland hebben het zwaar nu de benzineprijzen een nieuw record naderen. Vooral zelfstandige ondernemers met slechts 1 tankstation worden hard getroffen. Hun omzet is in sommige gevallen gehalveerd. Volgens een branchevereniging voor tankstations is een snelle accijnsverlaging de meest eenvoudige oplossing om de bedrijven aan de grens overeind te houden. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het stelt weinig voor, de drukte op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda. Heb je tussen Roosendaal-Oost en Breda-West wel 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook wordt daar dicht gehouden, omdat daar met spoed een ambulance langs moet. Dus hou de ruimte vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 3 september om 2 uur is er in Beuge een nieuwe bijeenkomst van het Parkinson Café Land van Kuik. Op het programma staat een ontmoeting met een Parkinson-neuroloog van Poirier. Het café is bedoeld voor mensen met Parkinson, hun naasten en andere geïnteresseerden. Een gelegenheid om informatie te krijgen, ervaring uit te wisselen en anderen te ontmoeten. De bijeenkomst staat in de gemeentelijke uitagenda voor Beuge. Op vrijdag 4 september vanaf 2:30 is het kermis in Groningen. De attracties staan bij Maastraat 17 in Groningen op het terrein van de Lemse Kuul. De dorpskermis loopt tot en met zondag 6 september en is bedoeld voor jong en oud. Een typisch dorpsfeest waarbij attracties, ontmoetingen en gezelligheid centraal staan.
1: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Frans van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Scheid aan de grens vindt op 29 en 30 augustus plaats in Overloon en Venray. Vrijwilligers zijn essentieel voor de organisatie. Die bestaat uit verschillende werkgroepen. Het festival met het thema Wonderlijke Twist, Niets is wat het lijkt, biedt muziek, kunst en straattheater. De entree is gratis. De nieuwe fietsroute, het spoor van Zand en Gint, is gelanceerd door het online fietsplatform Land van Gint en Zand in samenwerking met Tunese Zand en Gint. De 40 kilometer lange route verbindt natuur en geschiedenis in Noord-Limburg en is gratis beschikbaar via Komoot. Bijna de helft van de kinderen in Noord-Brabant tussen de 10 en 15 jaar komt online ongewenste content tegen die hen bang of verdrietig maakt. Dit blijkt uit een onderzoek onder 800 kinderen. De campagne Blijf in beeld moedigt ouders aan om vroeg met hun kinderen te praten over smartphonegebruik en online ervaringen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A58. Bergen op Zoom Breda. Tussen Etten-Leur en Breda-West heb je 5 minuten vertraging. En op diezelfde A58, maar dan van Breda verder naar Eindhoven, tussen knooppunt de Baars en Oorschot, 5 minuten extra. De linkerrijstrook is daar dicht, want er moet met spoed een ambulance langs. Dan de N69 vanuit het Belgische Neerpelt naar Veldhoven. Tussen de Belgische grens en de afrit naar Bergijk, 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Een heerlijke track die precies doet wat de titel belooft. Warm, licht en ontspannen. De Britse groep Jungle combineert hun kenmerkende, soulvolle sound met een zomerse sfeer. Een nummer over genieten van het moment en even ontsnappen aan de dagelijkse drukte.
4: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169. Nee.

0: Binnenkort zendt Omroep Land van Kuik op televisie een nieuwe aflevering uit van het interviewprogramma In Gesprek Met. Ditmaal is de zeer succesvolle krachtsportster Ilja Strik te gast. Zij vertelt aan verslaggever Dion van Alem onder andere over hoezeer het haar raakt dat er zo weinig aandacht en waardering is voor haar sportprestaties.
1: Kun je eens op een rijtje zetten wat je allemaal gewonnen hebt, gepresteerd hebt in je carrière?
2: Dat is heel veel. Ik heb 24 wereldtitels in het powerliften en bankdrukken. En 27 Europese titels. En van de rest ben ik niet meer gaan tellen. Ik heb op World Games. En World Games is onze Olympische sport. Onze sport is niet Olympisch, maar voor niet-Olympische sporten heb je World Games. En daar heb ik zilver gewonnen. Dat is echt mijn mooiste medaille. Maar wat dan bijzonder is, weet je, dan win je zilver. Dan ben je echt helemaal euforisch. En je komt naar huis. Mijn ouders staan op Schiphol. En verder staat er niemand. En je gaat naar huis en er is niks.
1: Ja, en je hebt wel eens te kennen gegeven dat je betreurt dat er zo weinig aandacht is voor jouw prestaties.
2: Ja.
1: Waarom voel je dat zo? En is het een bepaalde erkenning die je toch zoekt?
2: Iedereen wil erkenning. Iedereen wil die schouderklop. En ik ben 53. Ik heb je net de wereldtitels en de Europese titels genoemd. Kun jij iemand bedenken die zoveel titels heeft en die zo lang doorgaat? Wat moet ik doen? Moet ik in mijn naakje rondlopen zodat, weet je, en een medaille omhangen? Of wat moet ik doen? En dan zeggen ze van ja, weet je, de sport is te onbekend. Dat is kul. Want als je ziet wat de sport gegroeid is, is mega geworden. Elke sporter die gaat squatten, die gaat bankdrukken, die gaat deadliften. Dus de onderdelen kennen ze ook allemaal. Maar op een of andere manier. Dan heb je iemand die op een wedstrijd komt, op een Europees of een wereldkampioenschap. En die blinkt in één keer uit. En dan, alle kranten staan vol, alles. Hij hoeft maar een keer te hoesten en het staat in de krant. En ik kom terug met de trein. Mijn ouders halen me in Nijmegen op en that's it. Mijn vader hangt de vlag uit. Nou, dat doet me al heel veel. En dan zegt de buurt van, och, Ilja is weer weg geweest. En dan krijg je leuke reacties. Maar vaak moet ik moeite doen om iets ergens in een krant te krijgen. Of ik post het zelf op mijn Instagram of Facebook. En dan wordt het opgepakt. Maar ik moet daar zelf vaak zoveel voor doen. En daar heb je helemaal geen zin in. Ik vind dat ik die aandacht ook verdien. Ik merk zelf met de gemeente. Kijk, het is natuurlijk een hele grote gemeente geworden. Nooit iemand iets van de gemeente gehoord nu. Ik heb een heel mooi bankje. Tenminste, het was een heel mooi bankje. Het is om te huilen. Het is echt om te huilen hoe dat hij eruit ziet. Mijn vader houdt het bankje bij. Mijn vader is 82. Dat raakt me echt heel erg. En het is niet dat ik gefrustreerd ben, absoluut niet. Maar ik vind het wel heel jammer.
3: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat langdurig en ernstig kindermisbruik de afgelopen jaren ruim 10 keer is voorgekomen in Nederland. Deze vorm van kindermishandeling, in de Verenigde Staten ook wel child torture genoemd, treft volgens deskundigen in werkelijkheid nog veel meer slachtoffers dan de tot nu toe bekende gevallen. Zoals bijvoorbeeld het pleegmeisje uit Vlaardingen en de mishandelde kinderen in Stadskanaal. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Gemeenten geven nog te weinig prioriteit aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt een onderzoeksinstituut voor sport en bewegen, terwijl vroeg bewegen juist cruciaal is. Volgens onderzoekers kunnen gemeenten helpen door veilige speelplekken en wandelroutes aan te leggen. Ook consultatiebureaus en buurthuizen hebben gemeentelijke steun nodig om beweegactiviteiten voor de jongste doelgroep op te zetten. En grenspomphouders in Nederland hebben het zwaar nu de benzineprijzen een nieuw record naderen. Vooral zelfstandige ondernemers met slechts één tankstation worden hard getroffen. Hun omzet is in sommige gevallen gehalveerd. Volgens een branchevereniging voor tankstations is een snelle accijnsverlaging de meest eenvoudige oplossing om de bedrijven aan de grens overeind te houden. Het weer nog, vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn namelijk twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Boom, boom, hakkelakkelakke, boom, boom, boom, hakkelakke, boom, boom, boom, boom, hakkelakkelakke, boom.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Joopland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 2 september om 1 uur begint de kermis in Graven. De kermis staat aan Lunette 39 en blijft tot zondag 6 september in de vestingstad. Er is volop vertier voor jong en oud met attracties, spelletjes en natuurlijk de typische kermissfeer. Een mooie gelegenheid om met het gezin of vrienden naar Graven te gaan. Op donderdag 3 september om 1:30 organiseert IVN de Maasvallei een midweekwandeling langs de Vierlingsbeekse Molenbeek. De wandeling begint bij de watermolen aan de Grote Straat 121 in Vierlingsbeek. De tocht is ongeveer 4,5 kilometer lang en voert door het landschap rond de beek met onderweg uitleg over natuur, historie en oude Maasmeanders. Aanmelden vooraf is gewenst.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Scheid aan de grens vindt op 29 en 30 augustus plaats in Overloon en Venray. Vrijwilligers zijn essentieel voor de organisatie. Die bestaat uit verschillende werkgroepen. Het festival met het thema Wonderlijke Twist, Niets is wat het lijkt, biedt muziek, kunst en straattheater. De entree is gratis. De nieuwe fietsroute, het spoor van Zand en Gint, is gelanceerd door het online fietsplatform Land van Gint en Zand in samenwerking met Tunese Zand en Gint. De 40 kilometer lange route verbindt natuur en geschiedenis in Noord-Limburg en is gratis beschikbaar via Komoot. Bijna de helft van de kinderen in Noord-Brabant tussen de 10 en 15 jaar komt online ongewenste content tegen die hen bang of verdrietig maakt. Dit blijkt uit een onderzoek onder 800 kinderen. De campagne Blijf in beeld moedigt ouders aan om vroeg met hun kinderen te praten over smartphonegebruik en online ervaringen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden.

0: waterschap aan Maas begint deze maand met de voorbereidingen voor het aanpassen van het stroomgebied van de Raam. Dit gebied bestaat uit verschillende beken, zoals de Hoge en Lage Raam. Aan Maas werkt samen met verschillende partijen om de beken beter bestand te maken tegen extreme regen en langdurige droogte. Beken worden breder en ondieper, er komt ruimte voor waterberging en bij nieuw te bouwen stuwen worden de waterpeilen verhoogd. Klinkt positief, maar niet iedereen is gerust. Zo ook Bart Maassen, wiens boerderij direct aan de Hoge Raam ligt.
1: Ze willen de beek, de Hoge Raam dus, verondiepen. Als ze de sloot hier of de Hoge Raam ondieper maken, dan denk ik dat we meer overlast krijgen met regen. En we hebben dat verschillende keren meegemaakt, dat hier over de brug ging het water. En het hele weiland stond blank, er waren 6-7 hectare, die stonden hartstikke helemaal blank. Dus als we nog ondieper maken, dan hebben we veel meer wateroverlast krijgen.
0: Het gebiedsplan werd al in 2018 vastgesteld. Volgens projectmanager Patrick Omens van Aanmaas zal de wateroverlast door het ondieper maken van de beek meevallen, omdat de beek tegelijkertijd breder wordt gemaakt. Daarnaast benadrukt hij dat de maatregelen hoe dan ook noodzakelijk zijn.
2: 2026 gaat de boeken in als een extreem droog jaar, maar we vrezen dat dat vaker gaat gebeuren. En dat geldt eigenlijk ook voor de nattigheid. We hebben te maken met extremere neerslag. En juist om ons daarop voor te bereiden, richten we dat watersysteem wat robuuster in.
0: Een andere bewoner in het gebied is boer Frans van Diepenbeek. Ook hij voelt nattigheid.
3: Ik woon dicht bij de Raam, zeg maar, waar ze de stuw gaan bouwen. En de stuw is aangevraagd ter bescherming van graven, maar ze gaan hem gebruiken voor pijlopzet om tongelaar te vernatten. Door de pijlopzet heb je meer kwelwater. Dat kwelwater wil zeggen dat het van onder in de grond omhoog gedrukt wordt. En dan heb je een drooglegging van, zeggen ze, van 40 centimeter. Maar als wij het land moeten bewerken met een drooglegging van 40 centimeter, dan rijden we gewoon in de modder met ploegen en bewerken. Dus je kunt helemaal niets bewerken. En dat is het grote probleem. En ja, hun zeggen van niet en wij wel.
0: Hebben jullie het gevoel dat het waterschap jullie hoort?
1: Nee, dat zeker niet. Nee. Ja, ze horen wel, maar ze luisteren niet.
3: We zijn jaren aan het praten geweest, dus ja, sinds 2018. En dan denk je, ja, het is elke keer hetzelfde. Nee, nee, nee, nee. Dus ja, dan denk je, gewone mensen snappen het en het waterschap wil het niet snappen. De meeste mensen die in de omgeving die ik ooit mee praat, zeggen allemaal hetzelfde. Dan wordt het bij jou nat. Ik zeg, ja, dan moet je bij het waterschap zijn. Die zeggen van niet.
2: Als je het dan hebt over hoe communiceren we met de mensen, ja, we hebben geprobeerd dat zo transparant mogelijk en tijdig mogelijk te doen. Kijk, de mensen die die zorgen uiten, die wonen en werken hier en die kennen het gebied goed. Daar zijn we ook volop mee in gesprek, nog steeds. Dat zullen we ook blijven doen. Wij hebben wel een iets andere mening over wat is nou overlast of wat is nou gewenst in deze maatregel.
4: Dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Ondanks de afspraak dat er voortaan strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat langdurig en ernstig kindermisbruik de afgelopen jaren ruim 10 keer is voorgekomen in Nederland. Deze vorm van kindermishandeling, in de Verenigde Staten ook wel child torture genoemd, treft volgens deskundigen in werkelijkheid nog veel meer slachtoffers dan de tot nu toe bekende gevallen. Zoals bijvoorbeeld het pleegmeisje uit Vlaardingen en de mishandelde kinderen in Stadskanaal. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. En SpaceX investeert 100 miljard dollar in een nieuwe ruimtehaven in Louisiana. In een kustmoerasgebied dat 8 keer zo groot is als Manhattan komen 5 lanciercomplexen met elk 2 lancierplatforms. De bouw start volgend jaar met als doel duizenden Starship-vluchten per jaar mogelijk te maken vanaf 2029. Het weer nog, vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vielen door een te hoge vrachtwagen op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel heb je een uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
8: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 5 september om 8 uur staat in Holthees het dorpsfeest Holthees Smakt op het programma. Het evenement vindt plaats aan de Loonseweg 5A in Holthees. Het is een feest voor jong en oud en draait vooral om ontmoeting, gezelligheid en samen feestvieren. Ook op zondag 6 september zijn er activiteiten. Op maandag 7 september vanaf 2 uur gaat de kermis in Haps verder. De attracties staan aan het Marijkeplein 1 in Haps. De kermis is bedoeld voor bezoekers van alle leeftijden en biedt een mix van attracties, spelletjes en natuurlijk de traditionele sfeer van een dorpskermis. Op dinsdag 8 september is er nog kermis in Haps, zodat er meerdere momenten zijn om even binnen te lopen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Waterschap A en Maas handhaaft het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in district Raam, ondanks recente regenval. De grondwaterstanden blijven uitzonderlijk laag, wat gevolgen heeft voor flora en fauna. Uitzonderingen zijn er voor vee, brandbestrijding en bepaalde toepassingen. Het verbod geldt tot 1 november 2026. Scheid aan de grens vindt op 29 en 30 augustus plaats in Overloon en Venray. Vrijwilligers zijn essentieel voor de organisatie. Die bestaat uit verschillende werkgroepen. Het festival met het thema Wonderlijke Twist, Niets is wat het lijkt, biedt muziek, kunst en straattheater. De entree is gratis. Een nieuwe fietsroute, het spoor van Zand en Gint, is gelanceerd door het online fietsplatform Land van Gint en Zand in samenwerking met Tunese Zand en Gint. De 40 kilometer lange route verbindt natuur en geschiedenis in Noord-Limburg en is gratis beschikbaar via Komoot. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A29 tegenop Zoom-Rotterdam. Tussen Willemstad en Numansdorp heb je 5 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A59. Vanuit Zierikzee naar Den Bosch voor het knooppunt Hooipolder. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Omroep Land van Kuik deelde op woensdag 19 augustus het verhaal van slager Henk Meulenpas uit Wilbertoord. Wiens aangenomen dochter Aisha uit het Afrikaanse land Guinea in West-Afrika geen verblijfsvergunning krijgt. Terugkeren is voor Aisha te gevaarlijk en Henk verliest mogelijk niet alleen een dochter, maar ook een opvolger voor zijn slagerij. Het verhaal maakte veel los, zelfs buiten Land van Kuik. De afgelopen dagen werd Henk door verschillende media benaderd en vanuit burgers ontstaan initiatieven om Henk en Aisha te helpen. De massale aandacht raakte 73-jarige slager.
1: Het is wel een hele steun voor ons. Het is, we waren in eerste instantie kapot van en daar zijn we nog. Want hoe kunnen ze zo'n meisje uitzetten? Zo positief hier in Nederland. Ze doet haar werk goed. Ze is een voorbeeld voor alle immigranten. En dan komt, komt de IND met een negatief besluit. En daar waren we helemaal van overdonderd. En dan zijn we nog, maar moet ik zeggen, door de steun. Dat voelt toch wel heel goed aan. Dat mag ik wel zeggen.
0: Ja, want hebben jullie ook aandacht gekregen van buitenaf ook, naast de media?
1: Ja, er is een petitie opgestart. We krijgen heel veel, straks als iemand van de slagerscombinatie van Nederland. Dus er gaan alle slagers gaan ze aanschrijven en die willen dus die petitie tekenen. Er wordt allemaal aandacht aan gegeven. Dus ja, massaal.
0: En die petitie, ja, ik heb hem zelf ook gezien, die heeft bijna 5000 handtekeningen. Wat doet dat met jullie?
1: Ja, daar zijn we super blij mee. Moet ik zeggen. Dat is een enorme steun voor ons. Dus daar zijn we trots op dat we toch aandacht krijgen. En dat is ook belangrijk, dat is ook ons doel. Wij willen gewoon echt aandacht. Want voor Aisha loopt het gewoon heel slecht af als je daar komt. Een eigen kind verliezen, dat kunnen wij gewoon niet verdragen.
0: Aisha vluchtte in 2022 naar Nederland nadat ze door familie in Guinea werd bedreigd. Sindsdien woont ze in bij de familie Meulenpas. Ze helpt mee in hun Boksmeerse slagerij en is daar inmiddels een vertrouwd gezicht. Henk hoopt dat de aandacht voor haar situatie ertoe leidt dat Aisha in Nederland mag blijven.
1: Ja, hoe moet ik zeggen, hoe meer aandacht er komt, hoe meer hoop we krijgen. Want er is eigenlijk zoveel gebeurd met Aisha dat als dat niet meer kan, dan snappen wij het helemaal niet meer.
0: En hoe heeft Aisha op de aandacht gereageerd?
1: Verschillend. Met tijden heeft het gewoon heel zwaar. Moet ik zeggen. Het is, dat ze weg moet gaan, dat overleeft ze niet. Dat weten we 100% zeker. En dat is niet makkelijk. Daar ben je ook mee bezig. Hè. Het is wel een steun voor haar en we proberen haar af te leiden. Maar dit is echt verdrietig.
0: Als u rechtstreeks met de mensen zou kunnen spreken die beslissen over haar verblijfsvergunning, wat zou u hen dan recht in de ogen willen zeggen?
1: Dat ze het is heel goed over na moeten denken wat ze hier aanrichten. Ik zei, Aisha is haar leven afgelopen als ze op het vliegtuig moet stappen. Dan is het gewoon afgelopen. En dat doet ons heel veel zeer. Terwijl iemand die een voorbeeld geeft, naar huis moet. En iemand die hier ruilschopt, blijft. En dat doet mij ook zeer.
0: Laten we hopen op een goede afloop.
1: Ja, daar gaan we vanuit. Moet ik zeggen, we blijven ervoor vechten. En we hebben steun uit heel Nederland. Uit alle delen van Nederland krijgen wij steun. En dat groeit elke dag, elke uur moet ik zeggen, groeit dat.
2: Dichterbij dan je denkt. En dit is nieuw. Op Omroep Land van Kuik.
3: Choosing Texas is de nieuwe pop-country single van Ella Langley. De zoon vertelt het verhaal van een vrouw wiens lover haar verlaat voor een andere vrouw en eigenlijk voor Texas zelf.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Een 44-jarige man heeft zondag in de Amerikaanse staat Montana 8 familieleden gedood tijdens een familiediner. Drama speelde zich af nadat zijn ouders hem enkele weken eerder hadden gevraagd het huis uit te gaan. Het gaat om zijn grootmoeder, ouders, jongere zus en haar 4 kinderen. Nadat hij de slachtoffers had omgebracht, stak hij de woning in brand en overleed hij later aan een zelf toegebrachte schotwond. SpaceX investeert 100 miljard dollar in een nieuwe ruimtehaven in Louisiana. In een kustmoerasgebied dat 8 keer zo groot is als Manhattan komen 5 lanceercomplexen met elk 2 lanceerplatforms. De bouw begint volgend jaar met als doel duizenden Starship-vluchten per jaar mogelijk te maken vanaf 2029. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. En steeds meer Nederlanders wijken uit naar Duitsland om hun bieren te slaan. Volgens recent onderzoek daalde de bierverkoop in het grensgebied afgelopen maart met bijna 19% ten opzichte van 3 jaar geleden. Omdat de accijns in Duitsland een stuk lager ligt en er een nieuwe verhoging in Nederland aankomt, vrezen brouwers en winkeliers dat deze omzetval alleen maar verder zal toenemen. Het weer tenslotte, de zon schijnt, maar in het zuiden is lokaal een bui mogelijk. Het wordt zo'n 23 tot 27 graden. Morgen wordt het zomers warm met overtrekkende regen- en onweersbuien. Waarna het vanaf vrijdag wisselvallig wordt en dan liggen de temperaturen tussen 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja.
7: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Omroep Land van Kuik.

0: Implant van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 3 september om 13:30 organiseert IVN de Maasvallei een midweekwandeling langs de Vierlingsbeekse Molenbeek. De wandeling begint bij de watermolen aan de Grote Straat 121.

0: Frans van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Waterschap A en Maas handhaaft het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in district Raam, ondanks recente regenval. De grondwaterstanden blijven uitzonderlijk laag, wat gevolgen heeft voor flora en fauna. Uitzonderingen zijn er voor vee, brandbestrijding en bepaalde toepassingen. Het verbod geldt tot 1 november 2026. Scheid aan de grens vindt op 29 en 30 augustus plaats in Overloon en Venray. Vrijwilligers zijn essentieel voor de organisatie. Die bestaat uit verschillende werkgroepen. Het festival met het thema Wonderlijke Twist, Niets is wat het lijkt, biedt muziek, kunst en straattheater. De entree is gratis. Een nieuwe fietsroute. Het spoor van Zand en Gint is gelanceerd door het online fietsplatform Land van Gint en Zand in samenwerking met Tunese Zand en Gint. De 40 kilometer lange route verbindt natuur en geschiedenis in Noord-Limburg en is gratis beschikbaar via Komoot. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: De zon schijnt, maar in het zuiden is lokaal een bui mogelijk. Het wordt zo'n 23 tot 27 graden. Morgen wordt het zomers warm met overtrekkende regen- en onweersbuien. Waarna het vanaf vrijdag wisselvallig wordt. En dan liggen de temperaturen tussen 20 en 23 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
4: We gaan naar puur vakmanschap van de Britse formatie Mama's Gun. Frontman Andy Platt, die je natuurlijk ook kent als de stem van het yardrock duo Young Gun Silver Fox, nam de track Joy volledig analoog op voor hun meest recente album Dig. Het resultaat is een authentieke sound die herinnert aan grootheden als Bill Withers en Curtis May.

0: Binnenkort zendt Omroep Land van Kuik op televisie een nieuwe aflevering uit van het interviewprogramma In Gesprek Met. Ditmaal is de zeer succesvolle krachtsportster Ilja Strik te gast. Zij vertelt aan verslaggever Dion van Alem onder andere over hoezeer het haar raakt dat er zo weinig aandacht en waardering is voor haar sportprestaties.
1: Kun je op een rijtje zetten wat je allemaal gewonnen hebt, gepresteerd hebt in je carrière?
2: Dat is heel veel. Ik heb 24 wereldtitels in het powerliften en bankdrukken en 27 Europese titels. En van de rest ben ik niet meer gaan tellen. Ik heb op World Games, en World Games is onze Olympische sport. Onze sport is niet Olympisch, maar voor niet-Olympische sporten heb je World Games. En daar heb ik zilver gewonnen. Dat is echt mijn mooiste medaille. Maar wat dan bijzonder is, weet je, dan win je zilver. Dan ben je echt helemaal euforisch. En je komt naar huis. Mijn ouders staan op Schiphol en verder staat er niemand. En je gaat naar huis en er is niks.
1: Ja, je hebt wel eens te kennen gegeven dat je betreurt dat er zo weinig aandacht is voor jouw prestaties.
2: Ja.
1: Waarom voel je dat zo? En is het een bepaalde erkenning die je toch zoekt?
2: Iedereen wil erkenning. Iedereen wil die schouderklop. En ik ben 53. Ik heb je net de wereldtitels en de Europese titels genoemd. Kun jij iemand bedenken die zoveel titels heeft en die zo lang doorgaat? Wat moet ik doen? Moet ik in mijn naakje rondlopen zodat, weet je, en een medaille omhangen? Of wat moet ik doen? En dan zeggen ze van ja, weet je, de sport is te onbekend. Dat is kul. Want als je ziet wat de sport gegroeid is, is mega geworden. Elke sporter die gaat squatten, die gaat bankdrukken, die gaat deadliften. Dus de onderdelen kennen ze ook allemaal. Maar op een of andere manier, dan heb je iemand die op een wedstrijd komt, op een Europees of een wereldkampioenschap, en die blinkt in één keer uit. En dan, alle kranten staan vol, alles. Hij hoeft maar een keer te hoesten en het staat in de krant. En ik kom terug met de trein. Mijn ouders halen me in Nijmegen op en that's it. Mijn vader hangt de vlag uit. Nou, dat doet me al heel veel. En dan zegt de buurt van, och, Ilja is weer weg geweest. En dan krijg je leuke reacties, maar vaak moet ik moeite doen om iets ergens in een krant te krijgen. Of ik post het zelf op mijn Instagram of Facebook. En dan wordt het opgepakt. Maar ik moet daar zelf vaak zoveel voor doen. En daar heb je helemaal geen zin in. Ik vind dat ik die aandacht ook verdien. Ik merk zelf met de gemeente. Kijk, het is natuurlijk een hele grote gemeente geworden. Nooit iemand iets van de gemeente gehoord nu. Ik heb een heel mooi bankje. Tenminste, het was een heel mooi bankje. Het is om te huilen. Het is echt om te huilen hoe dat hij eruit ziet. Mijn vader houdt het bankje bij. Mijn vader is 82. Dat raakt me echt heel erg. En het is niet dat ik gefrustreerd ben, absoluut niet. Maar ik vind het wel heel jammer.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Zweedse justitie heeft een tweede verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Fagersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten drie jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Ongeveer 100 woningen in een flat in Apeldoorn worden ontruimd nadat daar mogelijk een drugslab is ontdekt. Politie en andere hulpdiensten zijn sinds vanochtend ter plaatse. Ook onderzoekt een explosieve expert de situatie in de flat. Of er daadwerkelijk explosiegevaar is, is onbekend. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan in beginsel strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. En een 44-jarige man heeft zondag in de Amerikaanse stad Montana 8 familieleden gedood tijdens een familiediner. Dat gebeurde nadat zijn ouders hem enkele weken eerder hadden gevraagd uit huis te gaan. Het gaat om zijn grootmoeder, ouders, jongere zus en haar 4 kinderen. Nadat hij de slachtoffers had omgebracht, stak hij de woning in brand en overleed hij later aan een zelf toegebracht schotwond. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard en Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 5 september om 4 uur begint de Village Festival in Stevensbeek. Het festival vindt plaats aan de Radioweg 1 in Stevensbeek en is voor jong en oud. Het evenement loopt ook op zondag 6 september door. Bezoekers kunnen rekenen op muziek, entertainment en activiteiten voor verschillende leeftijden. Op zaterdag 5 september van 11 tot 5 kun je in Sambeek terecht voor Kunst van het Geloven. Het centrale adres is Grote Straat 71 in Sambeek. Hedendaagse kunstenaars presenteren hun werk in kerken en kapellen in de voormalige gemeente Boksmeer. Het bijzondere is juist de combinatie van moderne kunst met eeuwenoude religieuze gebouwen. De manifestatie vindt ook plaats op zondag 6, zaterdag 12 en zondag 13 september.
1: Bij

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Land van Kuik stopt met het toestaan van nieuwe woningen binnen 500 meter van geitenhouderijen, vooruitlopend op landelijke regels. De gemeente onderzoekt lopende woningbouwplannen en verwacht resultaten in het vierde kwartaal. Huidige vergunningen voor geitenhouderijen blijven bestaan, maar uitbreiding is niet mogelijk door het provinciale moratorium. Waterschap A en Maas handhaaft het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in district Raam, ondanks recente regenval. De grondwaterstanden blijven uitzonderlijk laag, wat gevolg heeft voor flora en fauna. Uitzonderingen zijn er voor vee, brandbestrijding en bepaalde toepassingen. Het verbod geldt tot 1 november 2026. Waterschap A en Maas en de uitvoerderscombinatie Wetering en Boskalis Nederland zijn begonnen met de herinrichting van de Lage Raam, Hoge Raam en Halsebeek. Dit project, dat tot eind 2027 duurt, creëert meer ruimte voor water en natuur in het Beekdal, met aandacht voor de aanwezige flora en fauna. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Stapelwolken, een periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Waterschap Aan Maas begint deze maand met de voorbereidingen voor het aanpassen van het stroomgebied van de Raam. Dit gebied bestaat uit verschillende beken, zoals de Hoge en Lage Raam. Aan Maas werkt samen met verschillende partijen om de beken beter bestand te maken tegen extreme regen en langdurige droogte. Beken worden breder en ondieper, er komt ruimte voor waterberging en bij nieuw te bouwen stuwen worden de waterpeilen verhoogd. Klinkt positief, maar niet iedereen is gerust. Zo ook Bart Maassen, wiens boerderij direct aan de Hoge Raam ligt.
1: Ze willen de beek, de Hoge Raam, dus verondiepen. Als ze de sloot hier of de Hoge Raam ondieper maken, dan denk ik dat we meer overlast krijgen met regen. En we hebben dat verschillende keren meegemaakt, dat hier over de brug ging het water. En het hele weiland stond blank, er waren 6-7 hectare, die stonden hartstikke helemaal blank. Dus als we nog ondieper maken, dan hebben we veel meer wateroverlast krijgen.
0: Het gebiedsplan werd al in 2018 vastgesteld. Volgens projectmanager Patrick Omens van Aan Maas zal de wateroverlast door het ondieper maken van de beek meevallen, omdat de beek tegelijkertijd breder wordt gemaakt. Daarnaast benadrukt hij dat de maatregelen hoe dan ook noodzakelijk zijn.
2: 2026 gaat de boeken in als een extreem droog jaar, maar we vrezen dat dat vaker gaat gebeuren. En dat geldt eigenlijk ook voor de nattigheid. We hebben te maken met extremere neerslag. En juist om ons daarop voor te bereiden, richten we dat watersysteem wat robuuster in.
0: Een andere bewoner in het gebied is boer Frans van Diepenbeek. Ook hij voelt nattigheid.
3: Ik woon dicht bij de Raam, zeg maar, waar ze de stuw gaan bouwen. En de stuw is aangevraagd ter bescherming van graven, maar ze gaan hem gebruiken voor pijlopzet om tongelaar te vernatten. Door de pijlopzet heb je meer kwelwater. Dat kwelwater wil zeggen dat het van onder in de grond omhoog gedrukt wordt. En dan heb je een drooglegging van, zeggen ze, van 40 centimeter. Maar als wij het land moeten bewerken met een drooglegging van 40 centimeter, dan rijden we gewoon in de modder met ploegen en bewerken. Dus je kunt helemaal niets bewerken. En dat is het grote probleem. En ja, hun zeggen van niet en wij wel.
0: Hebben jullie het gevoel dat het waterschap jullie hoort?
1: Nee, dat zeker niet. Nee. Ja, ze horen wel, maar ze luisteren niet.
3: We zijn jaren aan het praten geweest, dus ja, sinds 2018. En dan denk je, ja, het is elke keer hetzelfde. Nee, nee, nee, nee. Dus ja, dan denk je, gewone mensen snappen het en het waterschap wil het niet snappen. De meeste mensen die in de omgeving die ik ooit mee praat, zeggen allemaal hetzelfde. Dan wordt het bij jou nat. Ik zeg, ja, dan moet je bij het waterschap zijn. Die zeggen van niet.
2: Als je het dan hebt over hoe communiceren we met de mensen, ja, we hebben geprobeerd dat zo transparant mogelijk en tijdig mogelijk te doen. Kijk, de mensen die die zorgen uiten, die wonen en werken hier en die kennen het gebied goed. Daar zijn we ook volop mee in gesprek, nog steeds. Dat zullen we ook blijven doen. Wij hebben wel een iets andere mening over wat is nou overlast of wat is nou gewenst in deze maatregel.
4: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond... of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: www.nrc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 3 besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. Energiedeskundige Hans van Kleef waarschuwt voor zeer hoge gasprijzen deze winter. Nederland gaat het gewenste vulniveau van de gasvoorraden waarschijnlijk niet halen. Volgens van Kleef zijn fysieke tekorten niet waarschijnlijk, zelfs niet bij extreme kou. Wel vreest hij dat de prijzen sterk kunnen oplopen, met meer energiearmoede tot gevolg. De Zweedse justitie heeft een tweede verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Vaiersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten 3 jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan in beginsel strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Davri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davri Techniek in Kuik. DavriTechniek.nl.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 4 september vanaf 14:30 is het kermis in Groningen. De attracties staan bij Maastraat 17 in Groningen op het terrein van de Lempse Kuul. De dorpskermis loopt tot en met zondag 6 september en is bedoeld voor jong en oud. Een typisch dorpsfeest waarbij attracties, ontmoetingen en gezelligheid centraal staan. Op zaterdag 5 september om 4 uur begint de Village Festival in Stevensbeek. Het festival vindt plaats aan de Radioweg 1 in Stevensbeek en is voor jong en oud. Het evenement loopt ook op zondag 6 september door. Bezoekers kunnen rekenen op muziek, entertainment en activiteiten voor verschillende leeftijden.
1: Omroep Land van Kuik
3: heeft nu een eigen app.
1: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Land van Kuik stopt met het toestaan van nieuwe woningen binnen 500 meter van geitenhouderijen, vooruitlopend op landelijke regels. De gemeente onderzoekt lopende woningbouwplannen en verwacht resultaten in het vierde kwartaal. Huidige vergunningen voor geitenhouderijen blijven bestaan, maar uitbreiding is niet mogelijk door het provinciale moratorium. Waterschap AM Maas handhaaft het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in district Raam, ondanks recente regenval. De grondwaterstanden blijven uitzonderlijk laag, wat gevolgen heeft voor flora en fauna. Uitzonderingen zijn er voor vee, brandbestrijding en bepaalde toepassingen. Het verbod geldt tot 1 november 2026. Waterschap AM Maas en de uitvoerderscombinatie Wetering en Boskalis Nederland zijn begonnen met de herinrichting van de Lage Raam, Hoge Raam en Halsebeek. Dit project, dat tot eind 2027 duurt, creëert meer ruimte voor water en natuur in het Beekdal, met aandacht voor de aanwezige flora en fauna. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Stapelwolken, een periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Omroep Land van Kuik deelde op woensdag 19 augustus het verhaal van slager Henk Meulenpas uit Wilbertoord. Wiens aangenomen dochter Aisha uit het Afrikaanse land Guinea in West-Afrika geen verblijfsvergunning krijgt. Terugkeren is voor Aisha te gevaarlijk en Henk verliest mogelijk niet alleen een dochter, maar ook een opvolger voor zijn slagerij. Het verhaal maakte veel los, zelfs buiten Land van Kuik. De afgelopen dagen werd Henk door verschillende media benaderd en vanuit burgers ontstaan initiatieven om Henk en Aisha te helpen. De massale aandacht raakt de 73-jarige slager.
1: Het is wel een hele steun voor ons. Het is, we waren in eerste instantie kapot van en daar zijn we nog. Want hoe kunnen ze zo'n meisje uitzetten? Zo positief hier in Nederland. Ze doet haar werk goed. Ze is een voorbeeld voor alle immigranten. En dan komt, komt de IND met een negatief besluit. En daar waren we helemaal van overdonderd. En daar zijn we nog, maar moet ik zeggen, door de steun. Dat voelt toch wel heel goed aan. Dat mag ik wel zeggen.
0: Ja, want hebben jullie ook aandacht gekregen van buitenaf ook, naast de media?
1: Ja, er is een petitie opgestart. We krijgen heel veel, straks als er iemand van de slagerscombinatie van Nederland, dus er gaan alle slagers gaan ze aanschrijven en die willen dus die petitie tekenen. Er wordt allemaal aandacht aan gegeven. Dus ja, massaal.
0: En die petitie, hè, ik heb hem zelf ook gezien, die heeft bijna 5000 handtekeningen. Wat doet dat met jullie?
1: Ja, daar zijn we super blij mee, moet ik zeggen. Dat is een enorme steun voor ons. Dus daar zijn we trots op dat we toch aandacht krijgen. En dat is ook belangrijk, dat is ook ons doel. Wij willen gewoon echt aandacht. Want voor Aisha loopt het gewoon heel slecht af als je daar komt. Een eigen kind verliezen, dat kunnen wij gewoon niet verdragen.
0: Aisha vluchtte in 2022 naar Nederland nadat ze door familie in Guinea werd bedreigd. Sindsdien woont ze in bij de familie Meulenpas. Ze helpt mee in hun Boksmeerse slagerij en is daar inmiddels een vertrouwd gezicht. Henk hoopt dat de aandacht voor haar situatie ertoe leidt dat Aisha in Nederland mag blijven.
1: Ja, hoe moet ik zeggen, hoe meer aandacht er komt, hoe meer hoop we krijgen. Want er is eigenlijk zoveel gebeurd met Aisha dat als dat niet meer kan, dan snappen wij het helemaal niet meer.
0: En hoe heeft Aisha op de aandacht gereageerd?
1: Verschillend. Met tijden heeft ze het gewoon heel zwaar. Ik moet zeggen, het is, dat ze weg moet gaan, dat overleeft ze niet. Dat weten we 100% zeker. En dat is niet makkelijk. Daar ben je ook mee bezig. Hè. Het is wel een steun voor haar en we proberen haar af te leiden. Maar dit is echt verdrietig.
0: Als u rechtstreeks met de mensen zou kunnen spreken die beslissen over haar verblijfsvergunning, wat zou u hen dan recht in de ogen willen zeggen?
1: Dat ze het is heel goed over na moeten denken, wat ze hier aanrichten. Ik zei, Aisha is haar leven afgelopen als ze op het vliegtuig moet stappen. Dan is het gewoon afgelopen. En dat doet ons heel veel zeer. Terwijl iemand die een voorbeeld geeft, naar huis moet. En iemand die hier ruil schopt, blijft. En dat doet mij ook zeer.
0: Laten we hopen op een goede afloop.
1: Ja, daar gaan we vanuit. We blijven ervoor vechten. En we hebben steun uit heel Nederland. Uit alle delen van Nederland krijgen wij steun. En dat groeit elke dag, elke uur moet ik zeggen, groeit dat.
2: Nieuwe muziek van eigen bodem die je meteen op het puntje van je stoel zet. Ron Day is terug met een krachtige herkenbare track over dat moment waarop het leven of de liefde je zo intens overvalt dat je alleen nog maar Oh My God kunt roepen. Een storm van emoties, meeslepende indie popsound en de ijzersterke stem van Rihanna.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In Nepal zijn zeker 17 mensen omgekomen door zware overstromingen. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn, waaronder één Nederlander. De minister van Buitenlandse Zaken noemt het een nationale ramp, vermoedelijk veroorzaakt door een aardbeving die lawines veroorzaakte. Op Schiphol houden beveiligers sinds vanochtend ook vandaag weer 5 werkonderbrekingen van elk een kwartier. Die vinden plaats rond dit tijdstip. Er volgen er nog 2, vanmiddag om 4 uur en om 7 uur vanavond. De wachttijd voor reizigers bij de beveiliging kan daardoor gemiddeld 20 minuten duren. Vakbonden FNV en CNV protesteren tegen de hogere werkdruk sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 3 besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. De Zweedse justitie heeft een 2e verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Fagersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten 3 jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Het weer tot slot. Stapelwolken, een periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de N273 Maaseik richting Venlo. Voor de aansluiting met de A2 heb je 5 minuten vertraging. De andere kant op, dus richting Maaseik, bij Ittervoort ook 5 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja.
6: Ja.
4: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 3 september om 2 uur is er in Beuge een nieuwe bijeenkomst van het Parkinson Café Land van Kuik. Op het programma staat een ontmoeting met een Parkinson-neuroloog van Proyer. Het café is bedoeld voor mensen met Parkinson, hun naasten en andere geïnteresseerden. Een gelegenheid om informatie te krijgen, ervaring uit te wisselen en anderen te ontmoeten. De bijeenkomst staat in de gemeentelijke uitagenda voor Beuge. Op vrijdag 4 september vanaf 2:30 is het kermis in Groningen. De attracties staan bij Maastraat 17 in Groningen op het terrein van de Lemse Kuul. De dorpskermis loopt tot en met zondag 6 september en is bedoeld voor jong en oud. Een typisch dorpsfeest waarbij attracties, ontmoetingen en gezelligheid centraal staan.
1: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM.
3: En voor het zuiden van het Land van Kuik,
1: 94.0 FM.

0: Land van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Land van Kuik stopt met het toestaan van nieuwe woningen binnen 500 meter van geitenhouderijen, vooruitlopend op landelijke regels. De gemeente onderzoekt lopende woningbouwplannen en verwacht resultaten in het vierde kwartaal. Huidige vergunningen voor geitenhouderijen blijven bestaan, maar uitbreiding is niet mogelijk door het provinciale moratorium. Waterschap A en Maas handhaaft het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in district Raam, ondanks recente regenval. De grondwaterstanden blijven uitzonderlijk laag, wat gevolg heeft voor flora en fauna. Uitzonderingen zijn er voor vee, brandbestrijding en bepaalde toepassingen. Het verbod geldt tot 1 november 2026. Waterschap A en Maas en de uitvoerderscombinatie Wetering en Boskalis Nederland zijn begonnen met de herinrichting van de Lage Raam, Hoge Raam en Halsebeek. Dit project, dat tot eind 2027 duurt, creëert meer ruimte voor water en natuur in het Beekdal, met aandacht voor de aanwezige flora en fauna. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Stapelwolken, een periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden.
0: Dichterbij dan je denkt.
3: De Belgische hitmachine Lost Frequencies brengt ons precies de energie die we nodig hebben met zijn allernieuwste single Live It All. Een heerlijke melodieuze plaat die je herinnert aan wat echt belangrijk is. Volop genieten van elk moment.
0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Binnenkort zendt Omroep Land van Kuik op televisie een nieuwe aflevering uit van het interviewprogramma In Gesprek Met. Ditmaal is de zeer succesvolle krachtsportster Ilja Strik te gast. Zij vertelt aan verslaggever Dion van Alem onder andere over hoezeer het haar raakt dat er zo weinig aandacht en waardering is voor haar sportprestaties.
1: Kun je eens op een rijtje zetten wat je allemaal gewonnen hebt, gepresteerd hebt in je carrière?
2: Dat is heel veel. Ik heb 24 wereldtitels in het powerliften en bankdrukken. En 27 Europese titels. En van de rest ben ik niet meer gaan tellen. Ik heb op World Games. En World Games is onze Olympische sport. Onze sport is niet Olympisch, maar voor niet-Olympische sporten heb je World Games. En daar heb ik zilver gewonnen. Dat is echt mijn mooiste medaille. Maar wat dan bijzonder is, weet je, dan win je zilver. Dan ben je echt helemaal euforisch. En je komt naar huis. Mijn ouders staan op Schiphol. En verder staat er niemand. En je gaat naar huis en er is niks.
1: Ja, en je hebt wel eens te kennen gegeven dat je betreurt dat er zo weinig aandacht is voor jouw prestaties.
2: Ja.
1: Waarom voel je dat zo? En is het een bepaalde erkenning die je toch zoekt?
2: Iedereen wil erkenning. Iedereen wil die schouderklop. En ik ben 53. Ik heb je net de wereldtitels en de Europese titels genoemd. Kun jij iemand bedenken die zoveel titels heeft en die zo lang doorgaat? Wat moet ik doen? Moet ik in mijn naakje rondlopen zodat, weet je, en een medaille omhangen? Of wat moet ik doen? En dan zeggen ze van ja, weet je, de sport is te onbekend. Dat is kul. Want als je ziet wat de sport gegroeid is, is mega geworden. Elke sporter die gaat squatten, die gaat bankdrukken, die gaat deadliften. Dus de onderdelen kennen ze ook allemaal. Maar op een of andere manier. Dan heb je iemand die op een wedstrijd komt, op een Europees of een wereldkampioenschap. En die blinkt in één keer uit. En dan alle kranten staan vol, alles. Hij hoeft maar een keer te hoesten en het staat in de krant. En ik kom terug met de trein. Mijn ouders halen me in Nijmegen op en that's it. Mijn vader hangt de vlag uit. Nou, dat doet me al heel veel. En dan zegt de buurt van, och, Ilja is weer weg geweest. En dan krijg je leuke reacties. Maar vaak moet ik moeite doen om iets ergens in een krant te krijgen. Of ik post het zelf op mijn Instagram of Facebook. En dan wordt het opgepakt. Maar ik moet daar zelf vaak zoveel voor doen. En daar heb je helemaal geen zin in. Ik vind dat ik die aandacht ook verdien. Ik merk zelf met de gemeente. Kijk, het is natuurlijk een hele grote gemeente geworden. Nooit iemand iets van de gemeente gehoord nu. Ik heb een heel mooi bankje. Tenminste, het was een heel mooi bankje. Het is om te huilen. Het is echt om te huilen hoe dat hij eruit ziet. Mijn vader houdt het bankje bij. Mijn vader is 82. Dat raakt me echt heel erg. En het is niet dat ik gefrustreerd ben, absoluut niet. Maar ik vind het wel heel jammer.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. Een 26-jarige medewerker van woonzorgcentrum Joris Zorg in Oorschot is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van twee bewoners. Vorige week stierf een hoogbejaarde man onder verdachte omstandigheden, waarna ook een tweede sterfgeval aan de verdachte werd gelinkt. Het Openbaar Ministerie onderzoekt beide gevallen. In Nepal zijn zeker 17 mensen omgekomen door zware overstromingen. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn, waaronder 291 buitenlanders. Eerder werd bekendgemaakt dat daar één Nederlander bij zou zitten, maar in latere berichten zou dat toch waarschijnlijk niet het geval zijn. De minister van Buitenlandse Zaken noemt het een nationale ramp. Vermoedelijk zijn de overstromingen veroorzaakt door een aardbeving waarna lawines ontstonden. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 3 besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard en Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 2 september om 1 uur begint de kermis in Graven. De kermis staat aan Lunette 39 en blijft tot zondag 6 september in de vestingstad. Er is volop vertier voor jong en oud met attracties, spelletjes en natuurlijk de typische kermissfeer. Een mooie gelegenheid om met het gezin of vrienden naar Graven te gaan. Op donderdag 3 september om 1:30 organiseert IVN de Maasvallei een midweekwandeling langs de Vierlingsbeekse Molenbeek. De wandeling begint bij de watermolen aan de Grote Straat 121 in Vierlingsbeek. De tocht is ongeveer 4,5 kilometer lang en voert door het landschap rond de beek met onderweg uitleg over natuur, historie en oude Maasmeanders. Aanmelden vooraf is gewenst.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Nijmegen trekt de meeste jonge nieuwkomers uit Land van Kuik. In 2025 vestigde 2,4% van de jongeren uit deze gemeente zich in Nijmegen. Eindhoven en Maastricht volgen met elk 0,8%, terwijl Tilburg op 0,3% uitkomt. In steden als Amsterdam, Groningen en Leiden is het aandeel zelfs kleiner dan 0,1%. Land van Kuik stopt met het toestaan van nieuwe woningen binnen 500 meter van geitenhouderijen, vooruitlopend op landelijke regels. De gemeente onderzoekt lopende woningbouwplannen en verwacht resultaten in het vierde kwartaal. Huidige

0: woningen voor geitenhouderijen blijven bestaan. Maar uitbreiding is niet mogelijk door het provinciale moratorium. Waterschap AMA's handhaaft het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in district Raam, ondanks recente regenval. De grondwaterstanden blijven uitzonderlijk laag, wat gevolg heeft voor flora en fauna. Uitzonderingen zijn er voor vee, brandbestrijding en bepaalde toepassingen. Het verbod geldt tot 1 november 2026.
1: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Waterschap aan Maas begint deze maand met de voorbereidingen voor het aanpassen van het stroomgebied van de Raam. Dit gebied bestaat uit verschillende beken, zoals de Hoge en Lage Raam. Aan Maas werkt samen met verschillende partijen om de beken beter bestand te maken tegen extreme regen en langdurige droogte. Beken worden breder en ondieper, er komt ruimte voor waterberging en bij nieuw te bouwen stuwen worden de waterpeilen verhoogd. Klinkt positief, maar niet iedereen is gerust. Zo ook Bart Maassen, wiens boerderij direct aan de Hoge Raam ligt.
1: Ze willen de beek, de Hoge Raam dus, verondiepen. Als ze de sloot hier of de Hoge Raam ondieper maken, dan denk ik dat we meer overlast krijgen met regen. En we hebben dat verschillende keren meegemaakt, dat hier over de brug ging het water. En het hele weiland stond blank, er waren 6, 7 hectare, die stonden hartstikke helemaal blank. Dus als we nog ondieper maken, dan hebben we veel meer wateroverlast krijgen.
0: Het gebiedsplan werd al in 2018 vastgesteld. Volgens projectmanager Patrick Omens van Aanmaas zal de wateroverlast door het ondieper maken van de beek meevallen, omdat de beek tegelijkertijd breder wordt gemaakt. Daarnaast benadrukt hij dat de maatregelen hoe dan ook noodzakelijk zijn.
2: 2026 gaat de boeken in als een extreem droog jaar, maar we vrezen dat dat vaker gaat gebeuren. En dat geldt eigenlijk ook voor de nattigheid. We hebben te maken met extremere neerslag. En juist om ons daarop voor te bereiden, richten we dat watersysteem wat robuuster in.
0: Een andere bewoner in het gebied is boer Frans van Diepenbeek. Ook hij voelt nattigheid.
3: Ik woon dicht bij de Raam, zeg maar, waar ze de stuw gaan bouwen. En de stuw is aangevraagd ter bescherming van graven, maar ze gaan hem gebruiken voor pijlopzet om tongelaar te vernatten. Door de pijlopzet heb je meer kwelwater. Dat kwelwater wil zeggen dat het van onder in de grond omhoog gedrukt wordt. En dan heb je een drooglegging van, zeggen ze, van 40 centimeter. Maar als wij het land moeten bewerken met een drooglegging van 40 centimeter, dan rijden we gewoon in de modder met ploegen en bewerken. Dus je kunt helemaal niets bewerken. En dat is het grote probleem. En ja, hun zeggen van niet en wij wel.
0: Hebben jullie het gevoel dat het waterschap jullie hoort?
1: Nee, dat zeker niet. Nee. Ja, ze horen wel, maar ze luisteren niet.
3: We zijn jaren aan het praten geweest, dus ja, sinds 2018. En dan denk je, ja, het is elke keer hetzelfde. Nee, nee, nee, nee. Dus ja, dan denk je, gewone mensen snappen het en het waterschap wil het niet snappen. De meeste mensen die in de omgeving die ik ooit mee praat, zeggen allemaal hetzelfde. Dan wordt het bij jou nat. Ik zeg, ja, dan moet je bij het waterschap zijn. Die zeggen van niet.
2: Als je het dan hebt over hoe communiceren we met de mensen, ja, we hebben geprobeerd dat zo transparant mogelijk en tijdig mogelijk te doen. Kijk, de mensen die die zorgen uiten, die wonen en werken hier en die kennen het gebied goed. Daar zijn we ook volop mee in gesprek, nog steeds. Dat zullen we ook blijven doen. Wij hebben wel een iets andere mening over wat is nou overlast of wat is nou gewenst in deze maatregelen.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De doodsoorzaak van de twee lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De vijfjarige Timeo en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld stelde vandaag tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona dat de Tweede en Eerste Kamer te lang buiten de besluitvorming over corona werden gehouden. Een tijdelijke wet gaf het kabinet 2 jaar lang de bevoegdheid om eerst te besluiten en daarna pas te overleggen, wat 78 keer gebeurde. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. En het dodental na zware overstromingen in Nepal is inmiddels opgelopen tot 31. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn, waaronder 291 buitenlanders. Eerder werd bekendgemaakt dat daar 1 Nederlander bij zou zitten, maar in latere berichten wordt dat nog betwijfeld. De overstromingen zijn vermoedelijk veroorzaakt door een aardbeving, waardoor lawines zijn ontstaan. Het weer tot slot. Stapelwolken, een periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Beest en Zaltbommel, 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, voor afrit Dordrecht Centrum, 5 minuten. A58 Eindhoven richting Tilburg, tussen Best en Moergestel, 10 minuten oponthoud. De A58 van Tilburg naar Breda, voor Tilburg Reesel, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek, de dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC,

0: beetje als mosterd na de maaltijd. Hè. Misschien had ik het toch anders moeten doen. Hè. Misschien had ik meer aan je moeten denken. Of je meer mee uit moeten nemen of zo. Of dat soort dingen. Of nieuwe kleren voor je kopen. Of je lekkerder vasthouden of zo. Always on my mind. Je hoorde de Pet Shop Boys. En daarmee kwamen we aan in een nieuwe aflevering van Afslag LVC. Goedemiddag allemaal. Tot aan de klok van 6 uur kun je naar dit gezellige radiofeuilleton luisteren. En wat gaan we allemaal doen de komende 2 uur? Nou ja, goed, we hebben een beetje de gebruikelijke ingrediënten natuurlijk. Hè. We gaan op de beurs kijken. We kijken naar het streeknieuws. We hebben het verkeer voor je weer. We kijken in de agenda van het Land van Kuik. En we gaan het nog eventjes hebben over Batu. Dat is een jongetje uit van oorsprong ook uit West-Afrika. Die inmiddels al een jaar of 7 in Nederland woont en eigenlijk ook heel lang in het AZC heeft verbleven in Graven. Ja, en die krijgt nu ook te horen dat hij en zijn vader terug moeten. Ja, dat is natuurlijk wel een grote schok. En ook voor de kinderen bij het voetballen en op school en dat soort dingen. Daar gaan we het straks eventjes over hebben. Dat is rond 5:10. Ja, en voor de rest ook veel nieuwe muziek. Ook nieuwe muziek, bijvoorbeeld de nieuwe van Ariana Grande.
1: Jan Deben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Snel naar huis. Dit is Afslag LVC. En dit is nieuw.

0: Lisa Stansfield op je radio en Live Together. Ja, dat kan een goed idee zijn soms. Daarvoor hadden we trouwens de nieuwe van Ariana Grande. Petal heette die. Nou vind ik Ariana Grande op zich een hele goede zangeres ook. Die kan echt geweldig goed zingen. Ook heel goed liedjes van andere artiesten imiteren trouwens. Er zijn hele leuke filmpjes over op YouTube. Moet je maar eens opzoeken bij The Late Show en dat soort dingen. Daar zingt ze bijvoorbeeld Celine Dion na en Britney Spears. En dan ook met die stemmen erbij, weet je wel. Dat doet ze echt geweldig. Alleen ja, dit plaatje vond ik toch wel een beetje een lullig plaatje eigenlijk, dat Petal. Dus ik weet niet of dat je hem vaak gaat horen hier. Maar goed, we gaan het vanzelf meemaken. Ariana Grande dus. Hey, we kijken even naar het verkeer in het land van Kuik. Op de A12 heb je een kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beek en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 7 kilometer stilstaand verkeer nu al tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. En ja, dat zijn eigenlijk de enige twee meldingen. Maar ja, wie weet wat er nog bij komt.
1: Dus... Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op

Nice, ja, dat is heel nice allemaal. Ik vind het hartstikke nice, zo heet het inderdaad, deze plaat. That's nice, een goede plaat. We moeten trouwens ook nog even aandacht besteden aan Dolly Parton. Ah, Dolly is overleden op 80-jarige leeftijd gisteren.

0: Always, Anywhere, Anytime. Je hoorde Nena samen met Kim Wild. Tijd voor de agenda.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op donderdag 3 september om 13:30 organiseert IVN de Maasvallei een midweekwandeling langs de Vierlingsbeekse Molenbeek. De wandeling begint bij de watermolen aan de Grote Straat 121 in Vierlingsbeek. De tocht is ongeveer 4,5 kilometer lang en voert door het landschap rond de beek met onderweg uitleg over natuur, historie en oude Maasmeanders. Aanmelden vooraf is gewenst. Op donderdag 3 september om 2 uur is er in Beugen een nieuwe bijeenkomst van het Parkinson Café Land van Kuik. Op het programma staat een ontmoeting met een Parkinson-neuroloog van Proje. Het café is bedoeld voor mensen met Parkinson, hun naasten en andere geïnteresseerden. Een gelegenheid om informatie te krijgen, ervaring uit te wisselen en anderen te ontmoeten. De bijeenkomst staat in de gemeentelijke uitagenda voor Beugen.
4: Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6 met Jan Deben.

luisteren naar afslag LVC met Olita Adams en The Window of Hope. Dat was deze mooie plaat. En we gingen nog eventjes aandacht besteden aan Dolly Parton. Want ja, ze overleed. Hè. Op 80-jarige leeftijd is ze overleden. Deze zangeres die in mijn beleving altijd bij ons is geweest. En ook regelmatig van zich liet horen met mooie platen. Dat in ieder geval zeker wel. Vorig jaar bracht ze nog een hele mooie ballad uit. En die ga ik nou voor je draaien. Je kunt geluisteren naar Dolly Parton en If You Hadn't Been There. Dit is afslag LVC met in het volgende uur nog een plaatje van Dolly.

0: geweest, ja. Dolly Parton, If You Hadn't Been There. Vorig jaar heeft ze die nog opgenomen destijds. In het volgende uur krijg je nog een plaatje van haar. Ja, nu is het tijd voor Streeknieuws.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Nijmegen trekt de meeste jonge nieuwkomers uit Land van Kuik. In 2025 vestigde 2,4% van de jongeren uit deze gemeente zich in Nijmegen. Eindhoven en Maastricht volgen met elk 0,8%, terwijl Tilburg op 0,3% uitkomt. In steden als Amsterdam, Groningen en Leiden is het aandeel zelfs kleiner dan 0,1%. Land van Kuik stopt met het toestaan van nieuwe woningen binnen 500 meter van geitenhouderijen, vooruitlopend op landelijke regels. De gemeente onderzoekt lopende woningbouwplannen en verwacht resultaten in het vierde kwartaal. Huidige vergunningen voor geitenhouderijen blijven bestaan, maar uitbreiding is niet mogelijk door het provinciale moratorium. Waterschap AM Maas handhaaft het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in district Raam, ondanks recente regenval. De grondwaterstanden blijven uitzonderlijk laag, wat gevolgen heeft voor flora en fauna. Uitzonderingen zijn er voor vee, brandbestrijding en bepaalde toepassingen. Het verbod geldt tot 1 november 2026. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Stapelwolken en perioden met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden.
0: Dan kijken we nog eventjes naar het verkeer. Op de A12 heb je 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord. En 1 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beek en de grensovergang met Duitsland. Dan de A2, daar heb je 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Maasbrug en knooppunt Hintham. 5 kilometer langzaam rijden tussen de Maasbrug en... En knooppunt Hintham, dat is interessant. Die staat er dus 2 keer in. Nou, ga maar van die 5 kilometer uit dan. En 2 kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A2 vanuit 's-Hertogenbosch. En 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Empel en knooppunt Hintham. Dan de A50, daar heb je 8 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. Ja, en dat zijn ze voor nu.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

tweede single die toen uitkwam. Fergal Sharkey en You Little Thief. Dit werd niet zo'n heel groot succes. Daarna hebben we volgens mij niet heel veel van de man gehoord, moet ik zeggen. Maar een goed plaatje was dit, ja. Je luistert naar Afslag LVC met zometeen Ricky Martin heb ik voor je klaarstaan met La Vida Loca. Ja, het is een doldwaze boel op je radio, dus dat komt goed uit. Eerst gaan we naar Engeland met de mannen van Madness.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat.

0: Meta schikt een Amerikaanse zaak over de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. Het sociale mediabedrijf gaat maximaal 18 miljard dollar betalen aan 29 Amerikaanse staten. Meta belooft ook maatregelen zoals nachtelijke pauzes, tijdslimieten en het verbergen van likes bij minderjarigen. De doodsoorzaak van de twee lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De vijfjarige Timeo en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 150 kilometer file. De langste file staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg-Zaltbommel een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk een kwartier. A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam een kwartier. Op de N2 de randweg Eindhoven richting Maastricht voor knooppunt Leendeheide een kwartier oponthoud. De N279 Roermond richting Den Bosch voor Beek en Donk een kwartier. En richting Roermond voor Helmond een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
4: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC,

0: Beretta Steam hoorde je zojuist. En die was afkomstig van Sammy Davis Jr. Ja, en zo komen we aan in het tweede deel van Afslag LVC. Lieve vrienden, goedemiddag. Het is vandaag woensdag. We zitten in het midden van de week. Het is de 26e van augustus 2026. Veel mensen zijn deze dagen alweer aan het werk. En de scholen, dat begint ook allemaal weer een beetje op gang te komen. Zo langzamerhand. Dus ja, business as usual, zeg maar. En dat betekent dat Afslag LVC er is om jou te begeleiden vanaf je werk naar huis toe. Of misschien wel andersom als je moet werken vanavond. Sommige mensen zitten in de avonddienst of in de nachtploeg. Hè? Ja, dan heb je dat. Goed. Wat gaan we nog doen de komende komend uur, zeg maar. Ja, uur is een groot woord, maar het wordt steeds minder zo als je blijft praten. Tot 6 uur dus. We kijken naar het streeknieuws, we kijken naar de agenda. We hebben het verkeer voor je. We kijken nog op de beurs. En ja, dat is eigenlijk wel een beetje. En voor de rest veel muziek. Dus blijf lekker luisteren naar deel 2 van Afslag LVC.
1: Jan Deben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

muziek op je radio van Sia hier in de afslag LVC. Je hebt geluisterd naar Awake Tonight, vrienden. En wat we nu gaan doen, dat is zometeen in ieder geval naar het verkeer. Maar wat we dus nu gaan doen, dat is luisteren naar een dame. En die mag oom zeggen tegen Henk Wijngaard. Ja, je gelooft het niet. Het gaat over Shania Twain. Ja, inderdaad. Shania Twain blijkt dus een nichtje te zijn van Henk Wijngaard. En dat komt zo. De vader van Henk Wijngaard, die ging na de oorlog ging die naar Canada voor een tijdje. En daar ontstond een nieuw gezinnetje. Hè? Ja, je weet hoe die dingen gebeuren, hè? Man alleen. Daar komen kindjes van. En daar werd zijn broer, zijn halfbroer, dus de halfbroer van Henk, Clarence Edwards werd geboren. En deze meneer Edwards is de vader van Shania Twain. Ja, zo gaan die dingen. Dus Shania Twain mag oom zeggen tegen Henk Wijngaard. Dat is grappig.

0: Ja, ze moet dus oom zeggen tegen Henk Wijngaard, hè, deze Shania Twain. Maar ja, ze zal wel gedacht hebben, that don't impress me much. Ze zal er niet van onder de indruk zijn. Maar goed, hey, we gaan even kijken naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik op de A50. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. En 4 kilometer langzaam rijden tussen afrit Veghel Noord en afrit Eerde. En eens even kijken, nou, dat zijn ze voor nu. Oh, dat valt gelukkig mee.
1: Het Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroepLVC.

0: In dit geval samen met Pitbull, dat gaan we ook nog doen. En de SOS-band, die zag ik ook in het lijstje staan. Maar we gaan eerst naar de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op woensdag 2 september om 1 uur begint de kermis in Graven. De kermis staat aan Lunette 39 en blijft tot zondag 6 september in de vestingstad. Er is volop vertier voor jong en oud met attracties, spelletjes en natuurlijk de typische kermissfeer. Een mooie gelegenheid om met het gezin of vrienden naar Graven te gaan. Op donderdag 3 september om 1:30 organiseert IVN de Maasvallei een midweekwandeling langs de Vierlingsbeekse Molenbeek. De wandeling begint bij de watermolen aan de Grote Straat 121 in Vierlingsbeek. De tocht is ongeveer 4,5 kilometer lang en voert door het landschap rond de beek met onderweg uitleg over natuur, historie en oude Maasmeanders. Aanmelden vooraf is gewenst.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Breakfast at Tiffany's. Je hebt geluisterd naar Deep Blue Something. Ja, wat dan? Deep Blue What? Ja, geen idee eigenlijk. Wel een leuke plaats, zeg. Al een tijdje niet meer gehoord trouwens. Was wel een aardig hitje ook in die tijd. Hé, zometeen gaan we verder met de show. Namelijk kijken we nog een keertje naar het verkeer. We hebben de beurs nog rond 5:50. We hebben ook nog goede muziek van onder andere de SOS-band. En zometeen eerst Dolly Parton. Ah, Dolly Parton. Samen met Pitbull. En nu eerst gaan we even naar het streeknieuws van 5:30. Daar zijn we ook aan toe.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Nijmegen trekt de meeste jonge nieuwkomers uit Land van Kuik. In 2025 vestigde 2,4% van de jongeren uit deze gemeente zich in Nijmegen. Eindhoven en Maastricht volgen met elk 0,8%, terwijl Tilburg op 0,3% uitkomt. In steden als Amsterdam, Groningen en Leiden is het aandeel zelfs kleiner dan 0,1%. Land van Kuik stopt met het toestaan van nieuwe woningen binnen 500 meter van geitenhouderijen, vooruitlopend op landelijke regels. De gemeente onderzoekt lopende woningbouwplannen en verwacht resultaten in het vierde kwartaal. Huidige vergunningen voor geitenhouderijen blijven bestaan, maar uitbreiding is niet mogelijk door het provinciale moratorium. Waterschap A en Maas handhaaft het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in district Raam, ondanks recente regenval. De grondwaterstanden blijven uitzonderlijk laag, wat gevolgen heeft voor flora en fauna. Uitzonderingen zijn er voor vee, brandbestrijding en bepaalde toepassingen. Het verbod geldt tot 1 november 2026. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden.
0: Dan kijken we nog naar het verkeer in de regio. Op de A50, 2 kilometer stilstaand verkeer. En dat is tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En op, even kijken, de afrit Veghel-Noord. Die is afgesloten op dit moment. Daar is de rijbaan gesloten. Daar kan je dus niet doorheen. Dan 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Julian Ewaldbrug en afrit Sint-Oederode. En dat zijn ze voor nu.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
1: Dichterbij dan je denkt. Dit is Afslag LVC met jouw bijrijder Jan Debus.
5: It's Mr. Worldwide with the one and only Dolly Parton.
6: Well, hey.
5: And this is dedicated.

0: girls that fight for equal pay, equal rights. Now, some of us are pit bulls, too. We appreciate the things you do. Thanks again for shining a light on the women that work from 9 to 5.
1: It's my pleasure. Dale.
2: Ja, je hoorde hem inderdaad. Dolly Parton samen met Pitbull en The Powerful Women. Het kwam in 2023, kwam dat plaatje. Zometeen kreeg je luisteren naar Marillion en Kaylee. Ook een hele mooie eigenlijk wel. Hè? Lang niet meer gedraaid trouwens. Meester René Vroker en Nobody Else. Ja, dat zeg ik al, René Vroker.

muziek van vaderlandse bodem. Je hebt geluisterd naar Nobody Else. Lekkere vrolijke muziek van René Vroger op je radio. En dan zou je nu eigenlijk Marillion krijgen met Kaylee. Maar ik heb even een kleine aardverschuiving hier doorgevoerd in de playlist. Dat kwam er qua timing net een klein beetje beter uit. Dus we gaan eerst even naar deze. Zometeen dus Marillion met Kaylee. Dat gaan we doen naar het verkeer. Maar eerst kan je nog even luisteren naar een plaat van een van mijn favoriete bands. Toch wel, ja, prima acts hoor. Ook live doen ze het heel erg goed. Je kan luisteren naar de SOS-band hier in Afslag LVC. En Just Be Good To Me, zo heet hij.

0: SOS Band hoorde je zojuist en Just Be Good To Me. Misschien kun je nog wel herinneren dat ze ook eens Beach International hadden in de jaren 90. En dat heette Dub Be Good To Me. Maar dit is natuurlijk een veel sterkere plaat van deze SOS Band. Die hebben ze ook nog eens een keer live uitgevoerd dit. Samen met de Gap Band en nog een andere band die ik eventjes zo niet weet. Dat was het project United We Funk. UWF, en daar had je dan ook nog een live saxofonist en gitarist bij en zo. Waanzinnig, waanzinnig, echt waar. Ja, geweldig. We kijken nog eventjes naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Want die hebben we natuurlijk ook nog. Want het rolt allemaal wel, maar het gaat er niet zo hard. Even kijken, ja, dat we de goede hebben. Ja, we hebben de goede. Op de A50, daar heb je een rijbaan die is afgesloten. En dat is aan de hand bij afrit Veghel Noord. Daar is de rijbaan gesloten. Dus daar moet je eventjes een andere oplossing voor zoeken als je bij Veghel Noord moet wezen. Dan de A50 inderdaad. Maar dan 2 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen afrit Veghel Noord en afrit Veghel. 3 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen Veghel Noord en afrit Eerde. Zit daar helemaal verstopt. En 11 kilometer maar liefst langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. Dan de A59. Daar heb je 2 kilometer langzaam rijden tussen afrit Nuland en afrit Rosmalen Oost. En dat zijn ze dan voor nu. Daar hebben we het wel mee gehad.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: zojuist met Kaylee. Prachtige plaat natuurlijk. We gaan eens eventjes kijken wat er op de beurzen is gebeurd. Daar zijn we aan toegekomen. De AEX die sloot op 1107,4 punten. En we vertrokken van 1108,3. Dus een bescheiden verliesje, 0,1% in de min. De FTSE 100 in Engeland die sloot op 10.878 punten. 0,1% in de min. Dan Amerika, de S&P 500, staat op dit moment op 7680 punten. En dat is nagenoeg vlak. Scheelt 3 puntjes met gisteren, dus is allemaal niet zo spannend. Dan de Nasdaq, die staat op 26.116 punten. Dat is 0,1% in de min. Het staat heel rustig in Amerika. Ik denk dat ze een beetje wachten op de cijfers van Nvidia. Die komen straks eraan. Dat zou zomaar kunnen. We gaan even kijken naar de edelmetalen nog voor je. Goud wordt verhandeld tegen 3954 euro. En voor zilver betaal je 58,45 euro. Prijzen zijn per troy ounce. Dan tot slot de crypto. Voor een bitcoin betaal je 66.979 euro. En voor een Ethereum 2101 euro.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

0: 1986 voor Desireless en de Voyage, Voyage. Grote zomerhit. Nou, dat komt goed uit, want we zitten nog net in de zomer, hè? Dat dan nog wel.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: En zo komen we aan het einde van deze aflevering van Afslag LVC, lieve vrienden. Morgen ben ik er weer tussen 4 en 6 met een nieuwe episode. Dat is dan ook meteen de laatste voor deze week. Want vrijdag dan ben ik er niet en aanstaande maandag ook niet. En eigenlijk ben ik er helemaal niet meer op vrijdag. Maar dat is een ander verhaal, daar komen we volgende week nog wel eventjes op. Zometeen na 6 uur kun je luisteren naar Roger van Bracht met een non-stop versie van Verrekt Interessante Platen. En vanaf 7 uur, tussen 7 en 9 moet ik zeggen, hebben we Helmoet na Nabius voor je met zijn Memory Lane. Kun je daar weer van gaan genieten. Dus laat hem lekker aanstaan op Omroep Land van Kuik. Voor je het weet is het weer morgenmiddag 4 uur en ben ik weer bij je terug. Ik heb nog één plaat voor je van Michael Jackson. Remember the Time. Ja, dat ga ik zeker doen. Het is bijna 6 uur. Ik mag naar huis. Hey, tot morgen.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website. Omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur... en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion-activisten. Ze blokkeren op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Door de aanhoudende droogte mogen boeren 2 weken langer mest uitrijden op grasland. De termijn is verlengd tot half september. Boeren hebben de afgelopen maanden weinig gras kunnen maaien en daardoor weinig hooi voor hun koeien. Met extra mest hopen ze in september alsnog meer gras te kunnen oogsten. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. De doodsoorzaak van de 2 lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De 5-jarige Timeo en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land nemen de meeste files af. Er staat nog 80 kilometer in totaal. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 10 minuten vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel 20 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten oponthoud. A50 Eindhoven richting Os voor Veghel 10 minuten. Op de A59 Zierikzee richting Den Bosch voor knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
12: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install keurkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
12: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
14: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
15: Woensdagavond, even na 6 uur, tijd voor verrek interessante platen. Deze keer een non-stop selectie. Tot 7 uur kun je genieten van de fijnste verrek interessante platen.

0: op Omroep Land van Kuik.
1: Choosing Texas is de nieuwe pop country single van Ella Langley. De song vertelt het verhaal van een vrouw wiens lover haar verlaat voor een andere vrouw en eigenlijk voor Texas zelf. Just when I-

0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Je luistert naar de beste selectie verrekt interessante platen non-stop.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Batou, een 11-jarige jongen die op 2-jarige leeftijd met zijn vader naar Nederland vluchtte vanwege bedreiging in Gambia, moet mogelijk terugkeren. Ondanks zijn integratie en passie voor voetbal leeft hij in angst. De IND oordeelt dat Gambia veilig genoeg is, maar Batou en zijn vader vrezen voor hun toekomst. Nijmegen trekt de meeste jonge nieuwkomers uit Land van Kuik. In 2025 vestigde 2,4% van de jongeren uit deze gemeente zich in Nijmegen. Eindhoven en Maastricht volgen met elk 0,8%, terwijl Tilburg op 0,3% uitkomt. In steden als Amsterdam, Groningen en Leiden is het aandeel zelfs kleiner dan 0,1%. Land van Kuik stopt met het toestaan van nieuwe woningen binnen 500 meter van geitenhouderijen, vooruitlopend op landelijke regels. De gemeente onderzoekt lopende woningbouwplannen en verwacht resultaten in het vierde kwartaal. Huidige vergunningen voor geitenhouderijen blijven bestaan, maar uitbreiding is niet mogelijk door het provinciale moratorium. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
3: Zet de airco maar een standje lager, draai de ramen open en laat de waan van de dag even volledig achter je. Ga op reis naar de uitgestrekte, zonovergoten landschappen van het Amerikaanse zuiden. Het trio Kroenben en de warme soulstem van Leon Bridges sloegen de handen ineen voor een plaat die inmiddels de ultieme definitie van onthaasting is geworden. Een hypnotiserende groove die voelt als een warme zomerbries door je haren. Dit is Texas Sun.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenavond. Er gaan extra Oekraïense troepen naar de regio Donetsk. President Zelensky heeft daar 2 nieuwe eenheden naartoe gestuurd. Rusland heeft de aanval op Slovjansk opgevoerd, een belangrijke stad in die regio. De stad maakt deel uit van de zogenoemde Fortengordel, een belangrijke Oekraïense verdedigingslinie tegen Russische aanvallen. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan de Britse actiegroep Palestine Action. Washington bestempelt de groep als een transnationale terroristische organisatie. Amerikaanse tegoeden van de beweging worden bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met de organisatie. Het Verenigd Koninkrijk plaatste Palestine Action vorig jaar al op de terrorisme-lijst. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion-activisten. Ze blokkeerden op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja. Ja.
4: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Welkom bij Memory Lane. Een reis terug in de tijd. Met muziek, informatie en het nieuws van toen. De nummer 1 in de hitparade van toen. 1969.

0: luistert naar Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen.
1: Ja, en op dit pad der herinneringen is het bijna 7:07. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Memory Lane. Ja, voor de verandering openen we een keer in de jaren 60. In dit geval 1969 met een oude nummer 1 hit van de Beatles. 2 weken nummer 1 op 10 en 17 mei van dat jaar. En dat is nog niet alles, want het was ook de eerste van 4 top 2000 classics die je vanavond gaat horen. We vonden ze afgelopen december op plaatsje 1078 in die fraaie top 2000 natuurlijk. Vandaag een mooie dag, 26 augustus 2026. Waar blijft de tijd als je terugkijkt zo naar 1969 natuurlijk. Goed, vanavond heel wat moois voor je uitgezocht. Ik heb er nog 20 over, nog 10 in het eerste uur. En ook 10 in het volgende uur, dus de koek is vanaf nu mooi verdeeld. En dat zal gevuld worden onder andere met een mooie albumtrack van het album Imagine van John Lennon. Ja, die ga je niet horen uit 1971, dat kan ik wel verklappen. Nog een aantal platen uit de hogere regionen van de top 2000. Een tweetal als je het mij vraagt. We hebben nog wat Nederlands product en natuurlijk een aantal vergeten pareltjes. Niet zo heel veel als vorige week. Een paar oude nummer 1 hits komen er voorbij. En dan natuurlijk, ja, zoals je dat gewend bent, de grotere en de kleinere hits van toen. En ook een vergeten paardje uit Nederland. En die hoor je eigenlijk nooit meer op de radio. Is zeker de moeite waard. En dan hebben we nog een eendagsvlieg. In Nederland was het een eendagsvlieg. Bij onze oosterburen, daar waren ze heel erg groot. We hebben het over de formatie BAP. En ook die ga je nog horen. Mijn naam is Albert Nabius, bij je tot 9 uur vanavond bij aflevering 320 van De Reis Terug in de Tijd. Het wekelijkse feestje der herkenning natuurlijk. En dan gaan we snel verder met die tweede top 2000 classic. Een van onze vaderlandse trots uit 1969. En ook in 1970 kwam je opnieuw in de hitparade. 1103 afgelopen december in de top 2000. Shocking Blue en Venus. Gevolgd door Jefferson Airplane.
0: Van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Onderland van Kuik. Dit is Memory Lane. Top 2000 Classic.
1: Ja, nou natuurlijk, als je dat ook gewend bent. 4 nieuwsblokjes. En ik heb maar liefst een 4-tal authentieke geluidsfragmentjes. En in het tweede uur natuurlijk ook het weetje van de week.

0: Je hoort ze allemaal bij Memory Lane.
1: Ja, met dat zitten we in het jaar 1970 met Jefferson Airplane en Somebody to Love. En daarvoor dus een plaatje dat twee keer in de hitparade stond. Maar wel in 1969 en in 1970 van onze vaderlandse trots Shocking Blue uit Den Haag dus. De rockband met de zangeres Mariska Veres. Opgericht in 1967, mooi jaar overigens. En in de jaren 60 en 70 dus succesvol in de vorige eeuw wel te verstaan. En Shocking Blue werd dus de eerste Nederlandse groep die een nummer 1 hit scoorde in de Billboard Hot 100 dus van de Verenigde Staten met deze single Venus. En dat is overigens heel erg knap als je opent met een taalfout in de tekst. De tekstschrijver Robbie van Leeuwen toen. De godness bestaat helemaal niet. Moet gewoon een goddess zijn. Ja, vind het toch knap. Maar goed, dat kon allemaal in die tijd. In de tijd van de verdovende middelen. Misschien hebben ze niet eens gehoord. Goed, in Nederland stond dus het nummer ongeveer 2 weken op nummer 2 in februari 1970. Na een eerdere release in 1969. Was toen nog niet goed genoeg. Maar stond slechts 5 weken op de 3e positie. Ja goed, Grace Slick van Jefferson Airplane, daar hoef je natuurlijk niet zo heel veel over te zeggen. Ja, dat allemaal gezegd hebbende, zijn we toe aan
0: het nieuws van toen. 1970.
1: En dan openen we in 1970 met een algemeen geluidsfragmentje. Het maakproces van de Lucifer. Heel erg interessant bij de enige dan nog bestaande Luciferfabriek in Nederland. Met de naam Mennen en Keunen. En deze fabriek in Eindhoven die bestaat dan in 1970 dus 100 jaar.
2: Het is voornamelijk populierenhout dat gebruikt wordt voor de verwijdering van lucifers. De enige Nederlandse fabriek, dit jaar 100 jaar oud, staat in Eindhoven. Waar de in stukken gezaagde stammen, nadat ze ontdaan zijn van de bast, geschild worden tot fineer ter dikte van de lucifers. Met 100 tot 120 lagen tegelijk wordt de fineer naar de afslagmachines geleid. Waarin dansende lancetmessen met elke slag zo'n 7 à 800 lucifershoutjes produceren. Dat gebeurt overigens in een afgesloten ruimte die alleen ter wille van de filmopname even werd geopend. De stekken, zoals de houtjes nu heten, worden naar impregneerbaden geleid en vervolgens rechtop gezet, waarna ze, ook alweer volautomatisch, in de vloeibare kopmassa worden gedompeld. Voornaamste bestanddeel daarvan is kaliumchloraat, dat samen met de fosfor die op de strijkvlakken van de doosjes wordt aangebracht, door wrijving gemakkelijk ontbrandt. Terwijl de koppen van de verder ook nog geparafineerde lucifers drogen, spuit een batterij kleinere machines de tienduizenden laadjes voor de doosjes waarin de lucifers aanstonds verpakt zullen worden. En op elk doosje past natuurlijk ook een dekseltje, of juister gezegd een hulsje. Laadjes en hulsjes komen elk in grote voorraadbunkers, van waaruit ze naar de etiketteermachines worden gevoerd. Die niet alleen de etiketten op de hulsjes plakken, maar bovendien de lege laadjes erin schuiven. In de vulmachines worden ze dan weer geopend en in 3 gangen gevuld. 50 lucifers in elk doosje. De mechanische fabricage gaat dan voort met het gelijktijdig aanbrengen van de strijkvlakken aan weerszijden van ieder doosje. Zo vervaardigt deze fabriek elke dag 80 miljoen lucifers. Wat zeg ik? 79.999.999. Genoeg in ieder geval om straks overal de lichtjes te kunnen ontsteken.
1: Ja, het is me dat je het weet. Het maakproces van de Lucifer in Eindhoven 1970 bestond de fabriek dus 100 jaar. In januari de ster begint met het uitzenden van de reclameboodschappen in kleur. En dan heel ander nieuws op 14 maart van dat jaar. Een groep Dolomina's die dringt het congres van gynaecologen binnen. En ja, Dolomina's dat waren dus eigenlijk vrij radicale feministische dames. Dringen dus het congres van gynaecologen binnen om actie te voeren voor een vrije abortus. En als ze hun truitjes omhoog trekken, dan lezen de verbouwereerde artsen de slogan baas in eigen buik. Dan gaan we een heel aantal maandjes verder naar augustus. Op 25 augustus van dat jaar 1970 dus. Een groep mariniers ontruimt op eigen houtje de dam in Amsterdam. En ze jagen de zogenaamde damslapers van het Nationaal Monument. Totdat zij zelf door de mobiele eenheid worden verdreven. 13 september voor het eerst wordt de marathon van New York gelopen. En het parcours bestaat uit het Central Park, waar 4 rondjes moeten worden gelopen. En dan de first episode op 22 september van het jaar 1970.

0: 22 september 1970, dus top op. Voor het eerst uitgezonden met Art Visser en Penny de Jager. En dan gaan we door naar de maand december. 23 december, het hoogste punt van de zogenaamde North Tower van het World Trade Center in New York is bereikt. En dan sluiten we af met nog een algemeen geluidsmomentje uit 1970 ook weer over fotografie vanuit de lucht.
1: De Rotterdamse fotograaf Tom Kroeze heeft daar wat op gevonden door op zijn auto een mast te laten monteren waaraan hij een fototoestel kan bevestigen. Naast dat fototoestel is plaats ingeruimd voor een kleine tv-camera waarmee Kroeze het te fotograferen object kan bespieden. In de kofferruimte van de auto is een lichte compressor geplaatst voor het opwekken van de luchtdruk waarmee de mast omhoog wordt geschoven. De fotograaf kan op deze wijze ruim 16 meter boven de begane grond uitkomen. De molen waar het om gaat ziet u op de achtergrond. In de auto toont een monitor een beeld dat overeenkomt met wat de lens van het fototoestel ziet. Zo kan Kroeze de camera hoog boven zijn hoofd precies instellen. Zonder vliegtuig en zonder halsbrekende toeren op een ladder kan hij die resultaten bereiken die hij en zijn opdrachtgever zich wensen. Hij heeft het dan ook al razend druk.
0: Ja, dat was dus fotografie vanuit de lucht in 1970. En gaan we verder met muziek maken. Gaan we naar Neil Young, oude top 2000 classic. Afgelopen december op plaatsje 362, dus ook bovenin die lijst. Met Heart of Gold, gevolgd door die albumtrack van John Lennon. Van het album Imagine, Jealous Guy.
2: De top 2000 classics. Vergeten pareltjes. Eendagsvliegen. Live versies, albumversies en de grotere en kleinere hits van toen. Je luistert naar Memory Lane, top 2000 classic.

0: Dit is Memory Lane met Nederpop van de bovenste plank. 1973.
1: Nou, dat was dus een albumtrack van John Lennon van het album Imagine. Jealous Guy, later in 1981 niet onverdienstelijk uitgebracht. Als een eerbetoon door Roxy Music. We blijven even in Nederland met de zangeres die overleden is een weekje of drie geleden. Earth and Fire.

0: is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: Ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9. Op Omroep Land van Kuik.
2: En met Earth and Fire sloten we de 70s af het eerste half uur in 1973. Ja, een Nederlandse popgroep dus, uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, met als voornaamste bandleden Johnny Kaagman, de zangeres dus. Ja, overleden onlangs, dus op 31 juli. En de overleden tweelingbroers Gerard op de keyboards en Chris Koerts op gitaar. Nou, en de overige bandleden die wisselen dus in de loop van de tijd met Jaap Eggermond als producer maakte dus Earth and Fire in 1972 voor het eerst. Een nummer 1 hit met hun zesde single alweer, Memories. En ook in de daaropvolgende jaren scoorde de band dus een aantal hits, waaronder de opvolger van Memories. En die hoorde je al net, dus uit 1973. Ja, misschien vanavond, misschien morgen, maybe tomorrow, maybe tonight. Ja, en als Johnny Kaagman dat tegen je zegt, ja. En een achtste single dus, Love of Life, uit 1974. Maybe tomorrow, maybe tonight. Stond maar liefst 4 weken op rij op de derde positie in de daverende 30 toen. En wel van 24 maart tot en met 14 april van het jaar 1973. En voor natuurlijk, zoals gezegd, John Lennon met Jealous Guy, de derde track van het album Imagine. Het nummer is toen dus nooit als single uitgebracht, maar wel in 1985 en in 1988. Met beide keren een andere B-kant, want ja, die had je natuurlijk toen nog. Helaas zonder hitnotering. En later in 1981 was gezegd niet onverdienstelijk als cover uitgebracht door Roxy Music. De Engelse band met als eerbetoon aan de op 8 december 1980 vermoorde John Lennon. Vandaar dus ook A Tribute. Staat ook vermeld op de hoes. En deze single dus van Roxy Music heeft overigens een heel mooi einde. En duurt maar liefst 6 minuten en 10 seconden. En we trapten het blokje af met het op 2000 classic van Neil Young en The Heart of Gold. En dan maak ik het sprongetje naar de jaren 80 met niemand minder dan Phil Collins en In The Air Tonight. Gevolgd door die ene plaat die ik al aankondigde, Nederpop van de Bovenste Plank in 1982. Van de Nederlandse formatie Powerplay met Make It Alone.
0: Top 2000 classic. 1981.
2: En daarmee werd het 6 minuten over 7:30 hier bij Memory Lane. De wekelijkse reis terug in de tijd. Fijn dat je luistert naar het pad der herinneringen. Mijn naam is Helmut Nabuurs, bij je tot 9 uur vanavond. En zoals bekend, in het eerste uur de 70s en de 80s, gevolgd door de 90s en de zeros. Met daarin ook heel wat moois. 2 nieuwsblokjes en het weetje van de week. Tot aan 9 uur dus.

0: luistert naar Memory Lane. Omroep Land van Kuik.
1: En hier bij Memory Lane werd het 14 minuten over 7:30. De tijd vliegt. Met zo mooie muziek als die van Powerplay met Make It Alone. In 1980 richt Jan van der Meij, voormalig Vitesse, samen met drummer Leon Klaassen en bassist Peter van Straten, ook voormalig Vitesse, het rocktrio Powerplay op. En in 1981 treedt dit drietal dus op als voorprogramma van de Golden Earring, gedurende maar liefst 3 maanden. De band die toert door Europa als voorprogramma van de Go-Go's, met onder andere Belinda Carlisle. Uit de Verenigde Staten in 1982 verschijnt het debuutalbum van Powerplay onder de titel Avanti. Een woord uit het Italiaans wat eigenlijk zoiets betekent als kom op vooruit, maar ook kom binnen, dus een soort van uitnodiging. En de single die je daarnet hoorde, Make It Alone, die blijkt uiteindelijk in de jaren 1981 tot 1983 hun grootste hit te zijn in Nederland en komt tot nummer 25 in de Nationale Hitparade op 8 mei 1982. Te weinig gekregen als je het mij vraagt. Maar goed, wie ben ik? Dat gezegd hebbende wat betreft Powerplay, wat betreft de muziek dus aangekomen in het jaar 1982. En dan gaan we door naar het nieuws van toen.
0: Het nieuws van toen. 1982.
1: In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. En op 5 februari van dat jaar, zeer lang, was er gezocht naar Klaus Babi, ook wel aangeduid als de slachter van Lyon, die tijdens de Tweede Wereldoorlog hoofd van de Gestapo was in de Franse stad Lyon dus. En Bolivia, land in Zuid-Amerika, levert hem uit en zet hem op een vliegtuig naar Frankrijk, waar hij wordt ingerekend. En na een geruchtmakend proces wordt hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Gaan we naar 3 maart. Hergé, de geestelijk vader van Kuifje, die overlijdt op 75-jarige leeftijd. En op 10 september John Brouwer Minogue, de zwaarste man en de op 1 na zwaarste mens die ooit geleefd heeft, met als hoogst behaalde gewicht 635 kilogram schoon aan de haak. Die sterft aan morbide obesitas op 41-jarige leeftijd. Sluiten we dit nieuwsblokje af in de maand december op 17 december. De IRA, bomaanslag op het Londense warenhuis Harrods, waarbij 6 mensen om het leven komen. En in Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen. Dat allemaal op 13 december, dus aan het einde van het jaar, die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Maar nu werd het 13 minuten voor 8 bij Memory Lane. Wat betreft de muziek aangekomen in het jaar 1982. Blijven we daar even in hangen. Met de heren Jan en Vangelis. En die zijn nog steeds niet thuis, maar ze vinden hun weg terug naar huis. Met het prachtige nummer I'll Find My Way Home.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Welkom op het wekelijkse feest der herkenning. Memory Lane.
1: En die wordt gevolgd door die eendagsvlieg uit 1983. Voor de Duitse formatie BAP. Hier in Nederland in ieder geval. Kristallnacht.

0: alweer lang niet meer gedraaid hier in Memory Lane. Deze prachtige eendagsvlieg in Nederland in ieder geval in 1983. Bab met Kristallnacht. Ja, Bab is dus een van de bekendste Duitse rockbands. Rond de voormannenzanger Wolfgang Niedecken bestaat dus al sinds 1976. En de bandnaam Bab. Die is afgeleid van Bab met dubbele P in woordspeling dus van het Keulse woord voor papa, oftewel pap. En de bijnaam van Niedecken destijds. De band komt dus uit Keulen en zingt dus ook in het Keulse dialect. Dit met invloeden uit het dialect van de Duitse Eifel. Het gebied dus aan de rechterkant van onze zuiderburen. België dus.
1: Dit is Memory Lane, Omroep Land van Kaak.
0: En bij Memory Lane zijn we dus zometeen toegekomen aan de laatste plaat voor het nieuws van 8 uur. We hadden het dus inderdaad over Kristallnacht, in Nederland bekendste nummer dus van deze band. Hier de eendagsvlieg Kristallnacht van het album Fun Drinnen Noord Russen uit 1982. En Kristallnacht wist op 26 februari 1982 de 9e positie in de nationale hitparade te bereiken. En in de top 2000. Hoe kan het ook anders, staat deze single dus al sinds het jaar 2006 onafgebroken genoteerd met 208 als hoogste positie. In het jaar 2007. Wat een getallen, wat een getallentijd voor de laatste plaats. En we sluiten de etjes af in het jaar 1983, waar we dus met Bab al waren aangekomen. En de Kristallnacht met Mike Oldfield en Roger Chapman en de Shadow on the Wall. En dan hoop ik je zometeen te mogen begroeten in het volgende uur met de 90s en Paul McCartney.

een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie is

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. Vier andere medewerkers raakten besmet, maar zijn inmiddels hersteld. De luchthaven heeft muggenvallen geplaatst. Volgens de autoriteiten is het risico voor reizigers en inwoners verwaarloosbaar. De malaria-muggen die de besmettingen vermoedelijk veroorzaakten, leven waarschijnlijk niet meer. De Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa wereldwijd tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers extra trainen. Daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk kunnen worden van Amerikaanse overheidssteun. Hoe lang de pauze duurt, is nog niet bekend. Er gaan extra Oekraïnse troepen naar de regio Donetsk. President Zelensky heeft daar twee nieuwe eenheden naartoe gestuurd. Rusland heeft de aanval op Slovjansk opgevoerd, een belangrijke stad in die regio. De stad maakt deel uit van de zogenoemde Fortengordel, een belangrijke Oekraïnse verdedigingslinie tegen Russische aanvallen. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion-activisten. Ze blokkeerden op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Je luistert naar Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen. 1993.

0: tijd. Met muziek, informatie en het nieuws van toen.
1: En het tweede uur van Memory Lane werd geopend met een hele positieve en vrolijke plaat van Paul McCartney, Hope of Deliverance. Altijd leuk om die weer eens een keertje te horen uit 1993. Tweede uur, 10 voor je uitgezocht, dus nog 9 te gaan. Waarvan nog 2 vergeten pareltjes, 2 oude nummer 1 hits. En natuurlijk gewoon de grotere en de kleinere hits van toen. En het mooie is, van de 90's verlopen ze een beetje bij alle platen een jaartje jonger. Dus zo van 1993 tot en met 1996. En dan is het alweer 8:30. Maar voor het zover is, hebben we nog heel wat anders te doen. Want we hebben natuurlijk nog het weetje van de week. Zo rond 8:30. En 2 nieuwsblokjes te weten. De jaren 1995 en het jaar 2006. Ja, en dan natuurlijk tussendoor wat leuke muziek. En dan is het alweer 9:00 en is deze aflevering van Memory Lane alweer voorbij. De reis terug in de tijd die we dus openden in 1969 vanavond met de Beatles. En dan net afsloten met Shadow on the Wall van Mike Oldfield in 1983. En zometeen dus door 1993 tot en met 1996. En in het tweede half uur 2005 tot en met 2007. Mijn naam is Hal Benabus, zoals gezegd. Wij tot 9:00 vanavond.
0: Dit is Memory Lane, 1994.
1: En deze jongens zijn nog steeds niet uitgerokt. Love is Strong van de Rolling Stones, gevolgd door Oasis met Wonderwall. Een jaartje jonger uit 1995. En daarover dan nog heel wat informatie over plaat en artiest. Yeah.

0: Welkom op het wekelijkse feest der herkenning. Memory Lane.
1: Oasis met Wonderwall uit 1995. Ja, dat was dus Engelse rockband die in 1991 in Manchester in Engeland dus tot stand kwam en voortvloeide uit een eerdere band met de naam The Rain. En Oasis bestond dus oorspronkelijk uit Liam Gallagher, de zanger en de tamboerijn, Paul, bijnaam Bonehead, Arthurs op gitaar, Paul Quixy McQuiggan op basgitaar en Tony McCowell op de drums en de percussie. En later kwam daar Liam's oudere broer Noel Gallagher op leadgitaar en zang bij. Waren niet echt bevriend volgens mij, daarom ook familie denk ik. En als vijfde lid en voornaamste liedschrijver bij. En dus in 1994 brachten ze het album Definitely Maybe uit, dat toen het snelst verkopende debuutalbum ooit was. En het jaar erop, in 1995 dus, bracht de band What's the Story Morning Glory uit met hun nieuwe drummer Alan White. En de tweede single in Nederland, die daarnet soorde Wonderwall, was ook meteen hun grootste hit hier. Stond twee weken op nummer 8 op 10 en 17 februari van het jaar 1996. En in totaal werden er dus 15 singles uitgebracht, waarvan er dus slechts 8 de onderste regionen van de bovenste 50, ja zeker de onderste regionen van de bovenste 50, wisten te halen. En Live Forever had zelfs helemaal geen notering. Dat is alles wat betreft Wonderwall van Oasis in 1995. Met daarvoor uit 1994 The Rolling Stones en Love Is Strong. Daarmee werd het 18 minuten over 8 hier bij Memory Lane. Ja, tijd voor.
0: Het nieuws van toen. 1995.
1: Januari, Nederland wordt getroffen door grote wateroverlast. En commissaris van de Koningin van Gelderland, Jan Terlouw, die besluit tot een verplichte evacuatie van een 250.000... ja zeker een 250.000 inwoners van onder andere de Bommelerwaard en de Tielerwaard en de omgeving.
2: Het besluit om te evacueren was onontkoombaar geworden door berichten over onverwacht snel stijgend Rijnwater.
3: In de loop van de dag werd duidelijk dat gemeentes en provincie Gelderland geen ander besluit meer konden nemen.
4: Bij de telefooncentrale van het gemeentehuis in Nijmegen was het vanochtend al direct hoogspanning.
5: We staan bij de hoogwaterlijn, zijn op dit moment in gesprek. Het aantal wachten is op dit moment meer dan 20. Blijft u wachten?
4: Intussen was er spoedoverleg met onder andere dijkdeskundige burgemeester De Hond van Nijmegen. Hoofdregionale rampenbestrijding wilde daarna nog niets zeggen.
6: We hebben uiteraard onze mind-up gemaakt. We hebben afgesproken dat we dat inbrengen in een vergadering bij de provincie. Daar gaan we nu naartoe.
4: Hij spoedde zich naar Arnhem voor overleg met de commissaris van de Koningin.
7: Dit is Tielerwaard en Culemborgerwaard.
4: Ja. En die maakte op een persconferentie het besluit bekend.
8: Dat is dat er voor sommige gebieden, en u zult zo dadelijk horen welke gebieden, vanmiddag een advies uitgaat om te evacueren. De middag zal verder gebruikt worden om een evacuatieplan, die natuurlijk in al die gebieden al in vergaande staat van voorbereiding zijn, om een evacuatieplan verder te verfijnen. En vanaf morgenochtend 8 uur zal die voorbereide evacuatie in die gebieden van start gaan.
1: De authentiek geluidsfragment van 29 januari 1995. Massale evacuatie van de grote rivieren. RTL Nieuws van toen. En we gaan onze mind-up maken. Ja, dat is interessant, zoals dat toen gezegd werd. 20 maart van dat jaar 1995 dus. De secte Aum Shinrikyo, die verspreidt het zenuwgas sarin in 5 metrostations in Tokio, in Japan. 12 mensen die komen om en meer dan 6000 mensen die raken gewond. 26 maart, de verdragen van Schengen die worden geïmplementeerd. En tussen de eerste 7 landen van de Europese Unie vallen de fysieke grenzen weg. Gaan we door naar de maand juli. Een hittegolf die treft het midwesten van de Verenigde Staten. En gedurende 5 opeenvolgende namiddagen bereikt de temperatuur maar liefst 40 graden Celsius. Alsjeblieft. Toen al, 1995. En minstens 3000 mensen die komen om het leven. Ja, wie weet het niet meer. 10 oktober 1995. Door modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. En zoals bekend hebben wij hier dus 0485. Daar waar ik eerder had 08859. Goed, sluiten we dit derde nieuwsblokketje aan 1995 af op 17 oktober met Jeanne Calment uit Frankrijk. Die overtreft de niet officieel erkende leeftijd van de Japanner Shigeyoshio Izumi. Ja, staat terecht. Met op dat moment 120 jaar en 238 dagen. En die is hierdoor officieel de oudste mens die ooit heeft geleefd. Fijn dat je luistert naar Memory Lane.
0: Omroep Land van Kuik.
9: Dichterbij dan je denkt.
0: Welkom op het wekelijkse feest der herkenning. Memory Lane. Het Memory Lane. Vergeten pareltje.
1: Nou, we gaan terug. We blijven eigenlijk in het jaar 1995, moet ik zeggen. Bij het vergeten pareltje van Bruce Springsteen. Ja, die had er natuurlijk ook. In dit geval in dat jaar het plaatje Murder Incorporated. En daarmee werd het 8:08. Mijn naam is Han Benauw, dus bij je tot 9 uur vanavond. How bizar, die krijg je zometeen ook nog.

righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: Ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9 op Omroep Land van Kuik.
2: En daar luister je naar Omroep Land van Kuik, Memory Lane. Ja, je hoort het elke woensdagavond van 7 tot 9. En daarmee werd het 8:30 hier bij de wekelijkse reis terug in de tijd. Daarnet hoorde je dus de laatste plaat van de 90's in 1996. How Bizarre van OMC. Ook leuk om dat weer eens te horen. En daarvoor dus een vergeten paardje zonder hypnotering van niemand minder dan Bruce Frederick Joseph Springsteen. Ja, we kennen hem natuurlijk als The Boss, oftewel Bruce Springsteen. En deze Douglas Frederick Springsteens vader, die was van Iers-Nederlandse. En zijn moeder dus, Adele en Zerilli, van hoe raad je het ook, de Italiaanse afkomst. En deze Springsteen die brak dus door met zijn derde album Born to Run in augustus 1975. En inmiddels had Springsteen dus in 1974 de samenstelling van zijn band, de E Street Band, gewijzigd. En de rangschikking die werd dus nu Clarence Clemons helaas niet meer onder ons op saxofoon, Steve Van Zandt op gitaar, Danny Federici op de orgel, dan hadden we Roy Bittan op de piano en Gary Talent op de basgitaar en Max Weinberg, Amerikaanse Carl Niekelink, op de drums, oftewel de drums. En het Murder Incorporated dat je zojuist hoorde is dus afkomstig van het Greatest Hits album uit 1995. En is daarop de 16e track. En het is dus zijn 11e album dat uitgebracht werd in Nederland. Dan gaan we zometeen het sprongetje maken naar de Zeros in het jaar 2005 met een oude nummer 1 hit van de Engelse band. Maar voor het zover is, natuurlijk.
0: Weet je nog? Het Memory Lane weetje van de week.
2: En dit weetje van de week komt van 20 augustus van het jaar 1897. Want jaarlijks overlijden honderdduizenden mensen aan de infectieziekte malaria. En veel van de slachtoffers zijn dus kinderen. In Nederland kwam malaria voor tot 1959 en de zogenaamde benaming moeraskoorts. Die verwijst naar het idee dat de ziekte werd veroorzaakt door slechte dampen in moerasgebieden. Ja, het is maar dat je het weet. En de Schotse arts Ronald Ross, en die goede man die leefde van 1857 tot 1932, die bracht hierin verandering. Want op 20 augustus 1897 dus ontdekte hij een malaria-parasiet in de maagwand van een experimenteel geïnfecteerde vrouwtjessteekbug. Nou, kom maar. En dit bevestigde zijn vermoeden dat malaria door muggen wordt overgebracht. En Ross kreeg dus voor zijn ontdekking in het jaar 1902 de Nobelprijs voor de geneeskunde. Dat dus alles wat betreft het weetje van de week. Malaria. En dan zijn we toe aan de volgende. En die stamt uit het jaar 2005. Oude nummer 1 hit voor niemand minder dan Coldplay met Talk. En dan gaan we naar de andere kant van de schaal. Dus niet de nummer 1 hit, maar dan gaan we naar een vergeten paardje van Keane met Crystal Ball. En die kwam op 28 augustus van het jaar 2006. Niet verder dan nummer 36.
0: Je hoort ze allemaal bij Memory Lane. De nummer 1 in de hitparade van toen, 2005.

0: Ja, op het pad herinneringen inmiddels aangekomen in het jaar 2006 met Keen en Crystal Ball. En daarvoor dus een oude nummer 1 hit, maar liefst 6 weken op nummer 1. Voor Coldplay en Talk.
1: De top 2000 classics. Vergeten pareltjes. Eendagsvliegen. Live versies. Albumversies. En de grotere en kleinere hits van toen. Je luistert naar Memory Lane.
0: Ja, dit Vrije Talk stond dus nog 2 weken op nummer 1. En wel op 17 december en 24 december van het jaar 2005. En liep natuurlijk gewoon door. De jaarwisseling door naar het jaar 2006. En in totaal dus 6 weken bovenaan de lijst. Coldplay dus met Talk. En dan uit dus Keen, de Engelse band die bestond uit Tom Chaplin. Liedzang, keyboard en gitaar, Tim Rice, Oxley op piano, keyboards en de bas. Dan hadden we nog Richard Hughes, drummer en zanger. Jesse Quinn, de bas, keyboards, percussie, zang en bekend is van hits zoals we dat weten. Only Somewhere We Know, Everybody's Changing and Bad Shaped, alle uit 2004. Is It Any Wonder uit 2006 en Crystal Ball was hun 6e single in Nederland. Afkomstig van het album Under the Iron Sea. En dan zijn we toe aan.
1: Het nieuws van toen. 2006.
0: 11 maart van dat jaar de Joegoslavische ex-president Slobodan Milosevic. Die sterft op 64-jarige leeftijd officieel aan een hartinfarct in Den Haag. En op dat moment wacht hij op zijn veroordeling voor het Joegoslavië-tribunaal. Ja, zo kan het ook natuurlijk. 12 juli, het leger van Israël valt het zuiden van Libanon binnen. Toen ook al dus. En nadat door Hezbollah 2 Israëlische militairen ontvoerd zijn. 10 augustus, Scotland Yard voorkomt met een grootschalige arrestatie van 24 Britse moslims. Dat terroristen met vloeibare explosieve aanslagen plegen op vliegtuigen die van Londen naar de VS vliegen. En dan op 17 augustus heel ander nieuws. In Nederlandse Limburg is de blauwtong een virusziekte die voorkomt bij schapen en andere herkauwers als geiten en runderen. Bij schapen geconstateerd en 2 dagen later komt dus uit het Belgische Limburg eenzelfde melding. En een week later wordt blauwtong in de Duitse regio Aken geconstateerd. En dan sluiten we het nieuwsblokje af op 23 augustus van het jaar 2006 dus. Waar in Wenen ontsnapt de 18-jarige Natasha Kampusch aan een man die haar 8 jaar lang, maar liefst 8 jaar lang, heeft vastgehouden. En die man die pleegt dus nog dezelfde middag zelfmoord door voor de metro te springen. Ja, dit was ons laatste nieuwsblokje, het jaar 2006. Dus hier bij Memory Lane hebben we nog een kwartiertje te gaan met daarin nog 3 platen. Waarvan 1 nummer 1 het. En dan sluiten we af met een nummer afkomstig van het album Open van iOS uit het jaar 2007. Maar zover is het nog lang niet, want we gaan live met Live and the River.

Koninklijke Frans, die wordt opgevolgd door Nelly Furtado. Zoals het ook heet bij Memory Lane. All good things come to an end. Hadden nummer 1 het om liefst 5 weken toen.

0: hoorde Nelly Kim Furtado, geboren in Victoria, ligt in Canada, 1978. Wat is ze nog jong? Portugees-Canadese popzangeres dus. En dan denk ik, plaatje is alweer 20 jaar oud. Ik weet nog dat ik het altijd op de radio hoorde. Ja, wat vliegt de tijd. Ik kan niet anders zeggen. 8 minuten voor 9 trouwens, als je het over tijd hebt. Hier bij Memory Lane, de wekelijkse reis. Terug in de tijd. En als je dit hoort, dan weten we dat we ook op die reis aan het einde gekomen zijn met haar 11e single, dus All Good Things Come to an End. Behalen ze haar eerste nummer 1 hit in Nederland op 6 januari van het jaar 2007. Geschreven in samenwerking met de liedzanger van Coldplay, Chris Martin. En het nummer zou tot stand zijn gekomen toen Furtado en Martin afscheid van elkaar namen. En ze zou dus gezegd hebben, die Furtado dus, Why Do All Good Jams Come to an End? Natuurlijk een prachtige inspiratie voor een nieuw plaatje. En niet onverdienstelijk als je mij vraagt. Goed, dit was Memory Lane, de wekelijkse reis terug in de tijd. Aflevering 320 staat inmiddels op de teller. Ik hoop je volgende week te mogen begroeten in een nieuwe aflevering. Wellicht dan ook weer Roger met de vrij interessante platen voor mij. Want vanavond had hij een feestje en moest hij barbecuen met de buurman.
1: Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik. Met Helmond Nabuurs.
2: Bah, wat een ellende. De tranen staan mij nader dan het huilen. Snel weg van hier. Zou dit de lift zijn?
0: En het is de lift. We nemen de laatste trein naar Sint Hubert. Tot volgende week. En ik wens je nog een hele fijne avond. Dag.
1: 2007.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
7: Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Honderden mensen, waaronder veel toeristen en mogelijk een Nederlander, worden vermist. De rivier Botekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat voor het eerst onderzoek doen naar kindermarteling in Nederland. Uit NOS-onderzoek blijkt dat er minstens 12 gevallen zijn geweest. Danny ten Hek van het landelijk netwerk Veilig Thuis benadrukt dat meer kennis de signalering verbetert en betere samenwerking tussen jeugdzorg, politie en het OM essentieel is. En na een droneaanval op het schip MCS Ulsan 3 stopt rederij MSC tijdelijk met varen naar de Russische havenstad Novorossiysk aan de Zwarte Zee. MSC vaart nog wel naar andere Russische havens. Sinds juli voert Rusland en Oekraïne aanvallen op koopvaardijschepen op wat graantransport en Russische export van staal en kolen verstoort. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

zomer op Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
3: Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. Het contract tussen de COA en de GGD zou in oktober aflopen, wat tot 8 maanden onduidelijkheid zou leiden. 6 kinderombudsmannen noemden dit een ernstige schending van kinderrechten. De zorg omvat vaccinaties en vroegtijdig signaleren van problemen. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Honderden mensen, waaronder veel toeristen en mogelijk een Nederlander, worden vermist. De rivier Botekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Batu, een 11-jarige jongen die op 2-jarige leeftijd met zijn vader naar Nederland vluchtte vanwege bedreiging in Gambia, moet mogelijk terugkeren. Ondanks zijn integratie en passie voor voetbal leeft hij in angst. De IND oordeelt dat Gambia veilig genoeg is, maar Batu en zijn vader vrezen voor een toekomst. Nijmegen trekt de meeste jonge nieuwkomers uit Land van Kuik. In 2025 vestigde 2,4% van de jongeren uit deze gemeente zich in Nijmegen. Eindhoven en Maastricht volgen met elk 0,8%, terwijl Tilburg op 0,3% uitkomt. In steden als Amsterdam, Groningen en Leiden is het aandeel zelfs kleiner dan 0,1%. Land van Kuik stopt met het toestaan van nieuwe woningen binnen 500 meter van geitenhouderijen, vooruitlopend op landelijke regels. De gemeente onderzoekt lopende woningbouwplannen en verwacht resultaten in het vierde kwartaal. Huidige vergunningen voor geitenhouderijen blijven bestaan, maar uitbreiding is niet mogelijk door het provinciale moratorium. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig.
0: Dichterbij dan je denkt.
3: Music is my first love. And it will be my last. Slam it!

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 9.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie.

Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. Het contract tussen de COA en de GGD zou in oktober aflopen, wat tot 8 maanden onduidelijkheid zou leiden. 6 kinderombudsmannen noemden dit een ernstige schending van kinderrechten. De zorg omvat vaccinaties en vroegtijdig signaleren van problemen. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Honderden mensen, waaronder veel toeristen en mogelijk een Nederlander, worden vermist. De rivier Botekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. Dichter.

Rolling Stones bewijzen al decennia dat rock'n'roll geen leeftijd kent. De nieuwste single, Jealous Lover, duikt in een herkenbare en vlijmscherp thema. De destructieve en verstikkende kant van jaloezie in een relatie. Verpakt in de onvervalste, rauwe Stone sound met de herkenbare stem van Mick Jagger.

Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
3: Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben... vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof... is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen... De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya... veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasua zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Batou, een 11-jarige jongen die op 2-jarige leeftijd met zijn vader naar Nederland vluchtte vanwege bedreiging in Gambia, moet mogelijk terugkeren. Ondanks zijn integratie en passie voor voetbal leeft hij in angst. De IND oordeelt dat Gambia veilig genoeg is, maar Batou en zijn vader vrezen voor hun toekomst. Nijmegen trekt de meeste jonge nieuwkomers uit Land van Kuik. In 2025 vestigde 2,4% van de jongeren uit deze gemeente zich in Nijmegen. Eindhoven en Maastricht volgen met elk 0,8%, terwijl Tilburg op 0,3% uitkomt. In steden als Amsterdam, Groningen en Leiden is het aandeel zelfs kleiner dan 0,1%. Land van Kuik stopt met het toestaan van nieuwe woningen binnen 500 meter van geitenhouderijen, vooruitlopend op landelijke regels. De gemeente onderzoekt lopende woningbouwplannen en verwacht resultaten in het vierde kwartaal. Huidige vergunningen voor geitenhouderijen blijven bestaan, maar uitbreiding is niet mogelijk door het provinciale moratorium. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben... vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof... is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen... De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya... veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.